Henry Flint, dames en heren, en we belanden ook in de laatste 5 minuten van deze uitzending van Satan is Real. Maar geen zorgen, ik ben er terug voor jullie over 2 weken. Dat is 13 mei, zelfde timing van 3 tot 4 hier op Radio Centraal 106.7 FM. We gaan nog luisteren naar The Langley Schools Music Project. Een album opgenomen tweede helft 20e eeuw in Canada, toen een muzikant het geweldige idee had om een aantal populaire nummers uit die tijd, midden jaren 70, door een koor van lagere schoolstudenten op te nemen, waarin af en toe wel boeiende covers van die nummers te horen zijn. En we gaan luisteren naar Desperado, origineel van de Eagles, van hun tweede plaat, die Desperado heet. En ik ga toch moeten toegeven, zonder tegenzin, dat deze versie cooler, meer rock'n'roll en onvoorspelbaarder is dan iets dat de Eagles ooit hebben gedaan. Desperado.

0: Gerommel in de marge. Actualiteit vanuit de zijkant. Een programma op elke derde en vijfde woensdag van de maand tussen 4 en 5 op Radio Centraal 106.7 FM. Verhalen die vaker onder de radar blijven, kritische stemmen of verrassende invalshoeken. Blijf luisteren, want het gerommel is begonnen. Zo, het is een vijfde woensdag op Radio Centraal 106.7 FM. Een vijfde gerommel in de marge deze maand. Een tweede eigenlijk, ja, de vijfde woensdag. Vandaag hebben we in de studio al Myrthe, bestuurslid en kunstenares bij Ercola. En Jan de Noo, urbanist die niet enkel Cinema Nova in Brussel heeft geholpen bij een traject om zichzelf een toekomst te bestendigen, maar nu ook bij Ercola mee zijn schouders eronder gaat steken. Van Ercola naar Ercoland. Ercola was een artistieke vrijplaats in Antwerpen die sinds 1986 generaties makers heeft gedragen, maar vandaag onder druk staat. Het pand aan de Wolstraat dreigt te verdwijnen in de uitverkoop en daarmee ook een stuk stedelijke ziel. Wat gebeurt er wanneer plekken die gebouwd zijn op samenwerking en experiment moeten wijken voor de vastgoedlogica? Dat is waar wij vandaag over in gesprek gaan met het collectief achter Ercoland. Over hun plannen, hun visie en de vraag die steeds urgenter wordt, kan het anders? En hoe creëren we en beschermen we ruimte voor kunst, gemeenschap en verbeelding? Weg van de speculatie. Verder trekken we de lijn door naar alternatieven die vandaag al bestaan in een telefonisch gesprek met Jan Geurtse van het Nederlandse Vrijkoop. Verkennen we coöperatieve woonmodellen geïnspireerd door het Duitse Miethauser-syndicaat. Modellen die eigendom herdenken en woningen stap voor stap uit de markt proberen te halen. Maar ook dichter bij huis kijken we naar een inspirerend voorbeeld, Cinema Nova in Brussel. Dankzij de coöperatie Supernova Koop werd daar de erfpacht veiliggesteld tot 2092. Een krachtig signaal dat autonome culturele ruimtes wel degelijk een toekomst kunnen hebben als ze collectief gedragen worden. Het wordt dus een uitzending over eigenaarschap, stadsontwikkeling, solidariteit en verzet. En over de vraag van wie is de stad? Welkom. Wie wil er beginnen van jullie? Misschien kort Ercola in de Wolstraat. Ik denk de meeste Radio Centraal luisteraars wel bekend. We hadden al vaker het actiecomité Stop de... Ik kan al beginnen hier.
1: Jawel.
2: Ja.
1: Stop de uitverkoop. Te gast, maar dus nu een nieuw positief verhaal.
2: Met Ercola, de V2 is al heel lang aan het strijden eigenlijk om te kunnen blijven in de Wolstraat. We zitten daar inderdaad al meer dan 50 jaar. Maar een paar maanden geleden is het echt te koop gezet, het pand. Dus dan leek er eigenlijk geen uitweg meer dat we echt zouden moeten vertrekken. Maar dan zijn we toch op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om ons eigenlijk toch echt te kunnen verankeren op die plek en in de stad, omdat dat heel belangrijk is voor het weefsel in de centrumstad en in een bredere context ook. En daarom zijn wij volop bezig samen met Jan om een coöperatie op te starten, om zelf samen met alle andere mensen die mee deel daarvan willen uitmaken, het pand te kunnen kopen en dat eigenlijk echt te kunnen verankeren, dat dat voor altijd die functie kan blijven hebben, sociaal en cultureel gezien. En ook aangezien dat in het testament stond van de vorige eigenaar, is dit eigenlijk een manier om dat echt vast te leggen, dat dat voor altijd gaat blijven behouden, dat dat sociaal en cultureel doel eind blijft.
1: Ja, dat is inderdaad de basis van bijna al die modellen. Hè? Dus dat het niet afhangt van de personen die zich er op dat moment achter scharen, maar dat het eigenlijk echt permanent uit de markt blijft en dat het een sociale invulling zal blijven behouden, of een culturele in dit geval. Jan, jij hebt ook, ik probeer ondertussen door te verbinden met de andere Jan in Nederland, dus mijn aandacht is een klein beetje weg, maar jij hebt ook al wat ervaring opgedaan.
3: Ja, dat klopt. Bedankt om ons te verwelkomen in de eerste plaats. Dat klopt. Eigenlijk ja, merk je dat in een context van stijgende huur- en grondprijzen enerzijds en dalende subsidies in de artistieke en culturele, maar ook andere sectoren anderzijds, zorgt voor een probleem. Een probleem van simpelweg een plek te behouden in de stad. Een plek waar je kan samenkomen en waar dat je misschien ook waar dat je misschien wel nood aan hebt om je te kunnen verzetten tegen tegen zo'n beleid, of je net vooral te organiseren op dat je activiteiten wel kan gaan doorzetten. Dus zo zijn we gaan kijken, ik als urbanist dan, naar andere modellen in binnen- en buitenland. Van organisaties die hun plek hebben proberen kopen of een erfpacht hebben proberen verzekeren. En daar hebben we heel wat lessen uit getrokken om die vandaag ook toe te passen op Ercola hier in Antwerpen. En voilà, dus dat is een beetje de basis. En wat we hier specifiek voor Ercola willen doen, is eigenlijk, Ercola is vandaag een VZW. Zij organiseren hun activiteiten, kunstenaarsateliers, maar ook van alle evenementen en veel meer vanuit die VZW. Maar wat we nu eigenlijk doen is boven die VZW een coöperatie zetten die het vastgoed, hun plek in de Wolstraat, eigenlijk gaat kopen. En dan eigenlijk die plek gaat doorverhuren aan de VZW.
1: Wat betreft die corporaties

0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ah ja, het is misschien verwarrend dat we met twee Jannen zitten.
1: Ja. Je hebt dat net... moeten we dan maar uit elkaar zien te houden.
0: Voilà, het dialect zal het uitwijzen. We hadden het dus over corporaties die dan gaan doorverhuren.
2: Ja, misschien even kort. Misschien eerst, er is wel een verschil ook voor de duidelijkheid tussen een corporatie en een coöperatie.
0: Coöperatie, pardon.
2: Een coöperatie, effectief, ja, dat is het.
0: Jan, zeker. jij bent uit Nederland redelijk ingewerkt in het woonbeleid en wat er allemaal mogelijk is op het alternatieve spectrum daarvan. En vandaag heb ik jou uitgenodigd voor vrijkoop. Vertel eens.
1: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik denk dat vrijkopen is gewoon een instrument dat we met een aantal mensen die anders moeilijk een plek in een stad zouden kunnen veroveren, hebben opgezet in Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat allerlei mensen die huurden daar niet de huurwoningen zouden verliezen. En mensen die kraakten in hun kraakwoningen zouden kunnen blijven, maar dan daar de eigenaar over kunnen worden. Dat is 10 jaar geleden. Inmiddels zie je dat het in een aantal progressieve, politiek georiënteerde steden in Nederland al flink begint te draaien. Dan denk ik niet alleen maar aan Amsterdam en Nijmegen, maar ook aan wat kleinere gemeentes waar je het niet van zou verwachten. In Nederlands Limburg, in Nederlands Brabant, ik zeg het even voor de volledigheid erbij. Want dat is dus binnen het Nederlands taalgebied, binnen het Nederlands rechtsgebied, hebben we een oplossing gevonden om het Duitse Mietshäuser Syndicaat, om dat te vertalen. En zoals ik dat hoor, lijkt dat heel erg sterk op wat ik bij Ercola nu hoor. Dat je dus een scheiding maakt tussen de gebruikers, die als gebruiker alle zeggenschap hebben over het vastgoed, maar tegelijkertijd het juridisch eigendom van het vastgoed, dat je dat apart houdt, zodat de gebruikers van het vastgoed het juridisch eigendom ook niet de nek om kunnen draaien en dat dat voor eeuwig blijft bestaan.
2: Klopt inderdaad. Ja, dat is het model dat we hier ook toepassen. En ja, eigenlijk nog een reden daarachter is dat we vanaf 1 mei een campagne lanceren hier in Antwerpen, maar ook in België en zelfs daarbuiten, voor burgers, maar ook organisaties, om een aandeel te kopen of een lening te geven aan die coöperatie. En die mensen die zo op die manier de coöperatie en dus ook de aankoop van het pand steunen, ja, die weten dan ook van als Ercola in 30 jaar toch beslist, de kunstenaarsorganisatie, dan de VZW, als zij beslissen van we hebben er eigenlijk wel genoeg van en we geven de plek door aan een andere organisatie, dan zal die andere organisatie ook nog steeds hetzelfde doel moeten dienen, namelijk zo'n plek voor artistieke creatie, voor verbeelding en voor ook solidariteit te behouden op diezelfde plek. Ja. Dus inderdaad, dat is hetzelfde principe.
1: Dat is goed
0: eigenlijk
1: ook.
0: Een heel belangrijk principe, zowel ook bij vrijkoop als bij de Mietshäuser Syndicaat. Hè, dat het doorgeven niet alleen van de kennis, maar ook van het recht om daar een sociale, of de verplichting zelfs, hè, om daar een bepaalde invulling aan te geven. Jan, zo'n proces, er komt wel heel wat... Sorry, Julian. Er komt wel heel wat bij kijken. Dikwijls zelfs duurt het ook heel lang en zijn er een heel aantal mensen die erbij beginnen, die er dan niet meer bij zijn, omdat het zoveel werk vergt. Men lijkt het te onderschatten. Je hebt er ook wat ervaring mee, Jan,
1: ja,
0: in Nederland. Kan je misschien wat tips geven aan de collega's hier?
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad dat je ook voldoende mensen uit de omgeving betrekt. Dus wat je doet met aandeelhouders binnen die coöperatie, dat kan ik me helemaal voorstellen dat ook mensen zijn die dus langjarig in de gaten houden dat het goed blijft gaan. Die hebben daar ook dan zeggenschap over. Denk ik bij vrijkoop, hebben we net even wat andere keuze gemaakt om ervoor te zorgen dat verschillende projecten ook bij elkaar meekijken. Dus wat Leen al zegt, het is ook belangrijk dat je die kent.

0: doorgeeft. En die kennis die zit vaak natuurlijk heel erg in de praktijk bij projecten. En dat werkt ook twee kanten op. Dus in plaats van aandeelhouders die voorkomen dat het misgaat met het project, zoals ik dat bij Ercola hoor, gaat het bij Vrijkoop over andere projecten die daar de zeggenschap over hebben, dat het voorkomen dat het misgaat. En dan heb je ook dus het voordeel ervan dat een project dat al langer bestaat, dat die ook nog eens geholpen wordt doordat allerlei nieuwe projecten zich telkens in zo'n structuur als Vrijkoop aanmelden, dat die oude projecten ook niet indutten. Want dat, bedoel, los van dat het niet verkeerd kan gaan, kan zo'n project ook natuurlijk gruwelijk saai worden na een aantal jaren. En dat wil je natuurlijk ook voorkomen. En dan helpt het natuurlijk dat die oudjes door de jonkies weer een beetje worden gestimuleerd om te blijven nadenken over de toekomst. Wat niet zo saai is als een ingeslapen pand met oudere kunstenaars. Sorry hoor, voor de mensen die als oudere kunstenaar nog steeds fantastisch werk leveren. Maar er zijn gewoon maatschappelijke risico's, hebben wij gezien. We kijken dan naar Amsterdam over al die jaren heen, of over Nijmegen of over Utrecht. En je ziet gewoon dat op het moment dat zo'n project op zichzelf staat, ook al heb je wat mensen op de afstand die meekijken, je kunt maar beter ook jonge projecten hebben die meekijken. Dus die kring zo groot mogelijk maken. En dus ik weet ook niet waar precies die keuze voor een coöperatie op uit is gekomen. Want wij hebben dan in Nederland gekozen voor een model met simpele verenigingen. Een Nederlandse vereniging mag ook gewoon vastgoed bezitten. In tegenstelling tot ook in Duitsland. Dus we hebben maar iets gekozen dat hier onder het lokale juridisch context werkt. Maar dat zou ook mijn advies zijn. Om te proberen ook zo groot mogelijk kring mensen erbij te betrekken. Dus ook de oude projecten, ook de toekomstige projecten, dat die allemaal ook een soort van zeggenschap krijgen. Dat hebben we in ieder geval bij Vrijkoop geprobeerd. En dat werkt wonderbaar goed. Want ook over een generatie van 10 jaar heen zien we al dat mensen al langzaam een bepaalde kant op gaan. En dat nieuwe projecten die erbij komen, dan die discussie weer helemaal levend kunnen maken.
1: Ja, als we kijken naar het Niethuizer Syndicaat, dat is echt wel groot. En hebben we het over meer dan 149 projecten. Waarbij Vrijkoop ook aangesloten is. Als we het over Vrijkoop hebben, dat is iets recenter gestart. Hoeveel projecten hebben jullie nu al onder onder het model?
0: Ja, dat ook bij het Mietzorg Syndicaat, ik hoor je zeggen 149, dus ik moet er altijd die telling even erbij pakken.
2: Het zijn er 210. Vorige week nog een meeting met het Miethouder.
0: Kijk, daar ga je al. Dus ik durf dat ook bij Vrijkoop durf ik dat al niet zo goed te zeggen. Ik weet dat de 7 projecten hebben we onder de notaris hebben die geregeld. En een aantal zijn onderweg en die zitten al bij de notaris. Dus voor je het weet zijn het ook al 210 in Nederland. Dat is natuurlijk ook het doel. Mm-hmm. Dat het ook een herkenbaar product is voor banken. Dat is een beetje vies woord, maar voor degene die er uiteindelijk gebruik van het vastgoed gaan maken, dat het een herkenbare beweging is. Dat je ook ziet van, wij doen alleen maar aan huurwoningen. Wij doen niet aan koopwoningen. Wij zorgen ervoor dat de prijzen laag blijven. En dat de projecten ook elkaar kunnen steunen als ze issues hebben met betaalbaarheid of andere issues. En dat zichtbaar maken van dat die projecten aan elkaar vasthangen, dat is ook wel een voordeel. Dat zou ik ook wel meenemen in de Belgische context. Dat je ook ziet van, Ercola is hetzelfde als de Supernova. Die gaan dat op dezelfde manier doen. En nu weet je dat misschien niet. Dan moet je dat met wat onderzoek moet je dat uit elkaar gaan afleiden. Maar er zijn ook mensen die hebben al gezegd van, we zouden ook wel een soort van syndicaat in België willen. Ik zou het alleen maar aanmoedigen.
1: Daarvoor zullen ze dan misschien nog wel bij jou terechtkomen voor wat advies. Een ander belangrijk aspect, en dat is ook iets waar bijvoorbeeld de Miethouser Syndicaat en dan die oudere groepen in kunnen bijstaan, dat is eigenlijk om de politieke druk in bepaalde steden of in een bepaalde context mee te helpen ten gunste van het project, want dat is toch ook nog altijd iets heel belangrijk. Het zijn niet enkel de vastgoedspelers in de privé, maar dikwijls ook de stad met bepaalde eisen of met haar eigen patrimonium dat zij eigenlijk de koop zetten. Kan je daar misschien iets over zeggen, Jurian?
0: Ja, laat ik zeggen dat wat ik hoorde van Ecoland is dat je moet opbieden tegen de markt. En als ik dan kijk hoe dat in de Nederlandse context plaatsvindt, is dat de steden waar men dat zegt van, nou ja, we gaan daar niks extra's voor doen, ja, dan krijg je ook minder projecten op deze manier. Dus wij zijn met z'n allen die gemeentes, wij zijn met alle die lokale politiek. Laten we dan ook die lokale politiek inzetten om het verschil te maken. En zeggen van ja, we zijn hier een sociale doelstelling aan het uitvoeren. Daar hoort ook een sociaal aanbod aan zo'n project, hoort daarbij. Want anders ga je het gewoon niet realiseren. Dus als je moet concurreren met hotels, restaurants, dure appartementen. Ja, wat voor stad krijg je dan? In Rotterdam zien we dat duidelijk. Daar moet men echt knokken, omdat de politiek is daar nogal marktgeoriënteerd. In een stad als Utrecht wist men het nog niet zo. En die zijn nu projecten, ja, die vliegen daar de deur uit. Omdat ze ook zeggen, nou, we gaan die grond gaan we ook met een waardebeperkende basis gaan we die aanbieden. Je mag daar geen extreem geld op gaan verdienen. En dus maken al die projecten in één keer een kans. En dat, ja, dat zou elke lokale politiek zouden zich dat moeten voornemen. Beleid ontwikkelen waarop ze zeggen van, wij willen grond en locaties. En misschien zelfs wel subsidies en leningen. Dat moeten ze zelf weten. Maar we willen in ieder geval die mogelijkheid aanbieden aan projecten. Zodat we krijgen wat we daarvoor willen hebben. Dat geld dat je geeft, met die grond die je uitdeelt, wil je gewoon doelstellingen realiseren als gemeente. En als je het alleen maar aan de markt overlaat, ja, dan krijg je misschien wel een stad die je helemaal niet wilt.
1: Ja, dat is natuurlijk ook de vraag, hè. Wat voor stad wil je? Mirte, kan jij daar iets over zeggen? Want de stad zet het eigenlijk te koop vanaf 4 juni voor een prijs van niet minder dan 1,6 miljoen. Het is ook een deel historisch geclasseerd.
3: Ja, nummer 31 is volledig beschermd.
1: Een monument. Daar komen ook wel aanzienlijk wat kosten bij kijken om zo'n renovatie mogelijk te maken. Het heeft ook een renovatieplicht. Dat wil zeggen dat je binnen zoveel tijd de nodige werken moet uitvoeren. Ik denk dat daar ook een stevig kostenplaatje aan verbonden is. Hebben jullie,
3: zeker,
1: wat dat betreft, een beetje een zicht op de zaken? Of gaan jullie wat dat betreft nog druk zetten of onderhandelen met de stad, hoe daarin toch nog samengewerkt kan worden?
3: De verkoopvoorwaarden staan al een tijdje gewoon online, dus die zijn weinig bespreekbaar nog. Allee, die zijn eigenlijk niet meer bespreekbaar. Het staat gewoon te koop voor deze voorwaarden. Dus het startbod is 1,6 miljoen. En daar staat 50% op het hoogste bod en 50% op het projectvoorstel. Waarbij het projectvoorstel dus veel aandacht wordt gegeven aan de invulling en het publieke karakter en het behoud van het erfgoed. Dus op die manier zegt de stad wat ze eigenlijk willen. En wat wij er ook heel erg op willen inzetten is inderdaad op dat projectvoorstel. En langs de andere kant willen we genoeg geld verzamelen, ook via de campagne die dus start vrijdag. En zo hopen wij op 4 juni een goede kans te maken.
1: Dus dat budget dat jullie willen verzamelen, dat is eerst en vooral voor de aankoop en dan ook om een lening te krijgen.
3: Ook voor de renovatie.
1: Bij de bank, want je hebt altijd een eigen inbreng nodig. Maar over wat voor bedragen spreken we dan? Als we denken aan een... om te beginnen toch al de verplichte delen van de renovatie.
3: Ja, grote budgetten. Heel grote budgetten. We zijn daar volop aan het, samen met verschillende partners die daar veel verstand van hebben, aan het onderzoeken wat juist de exacte kosten zijn, maar wij moeten mee rekening houden. Hoe dat de stad het zelf schatten, is 8 miljoen renovatiekosten. Dat is volgens ons niet nodig, aangezien dat wij dat als atelierwerking willen renoveren. Dus het moet gewoon echt behouden worden zoals het nu is, zoals de VZ2 eigenlijk al 50 jaar aan het doen is, met heel veel respect voor die plek. En dus niet gewoon enkel de façade, maar echt dat de inhoud ook bewaard blijft en ook dat de inhoud als in de kunstenaars en alles wat er is gebeurd, dat ook een deel kan zijn van het erfgoed.
1: Mm-hmm. Julian, misschien nog een laatste vraag. Daar heb je ook in Amsterdam heel wat ervaring mee, met dat onderhandelen met de gemeente en de stad en alle spelers. Er zijn verschillende mogelijke oplossingen die de kosten kunnen doen drukken. Niet alleen onderhandelingen, ook zelfwerkzaamheid. Zijn er nog... misschien kan je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, de beste kosten zijn natuurlijk de kosten die je niet hoeft uit te geven. Dat hoor ik ook in dit verhaal. Op het moment dat je die procedure al bekend is... Ik weet niet hoe dat verder heet. Wij noemen dat een tender. Dus dat je punten krijgt, 50 voor dit, 50 voor de financiën, 50 voor de inhoud. Ja, de beoordeling daarvan, dat is natuurlijk gewoon politiek materiaal. Daarvan moet je natuurlijk kunnen vaststellen dat is wat de gemeente wil. En als de voorwaarden tegen je inwerken, ja, dan heb je niet zoveel te willen meer. Dan zul je daar tegenop moeten boksen. De bedoeling is... Wat mij betreft, dat er een gemeente zou moeten opstaan die zegt van... Oké, we gaan die voorwaarden zo formuleren dat wij krijgen wat wij willen. En als wij alleen maar een soort van vaag concept hebben over... het lijkt ons wel leuk dat en dit lijkt ons wel leuk... ja, dan uiteindelijk betekent dat degene met het meeste geld ermee wegloopt. Dus die 50% inhoud, 50% het hoogste bod... Ja, dat ik weet niet hoe je dat tegen elkaar gaat wegstrepen... maar dat betekent ongetwijfeld dat als je een leuk verhaaltje hebt... en meer biedt, dat je dan wint. De bedoeling is dat je niet met een leuk verhaaltje wint... maar dat je met iets wat bijvoorbeeld leeft in de buurt... dat een buurtgroep zegt, zo willen wij het. Dat een groep zegt van, ja, wij gaan dat zelf ontwikkelen... en wij zorgen dat er zeggenschap is bij de gebruikers... en dat ze dat dan in het planvoorstel schrijven... dat is die 50% die je moet halen. Nou, dan gaat elke commerciële ontwikkelaar gaat afhaken... want die kunnen dat niet organiseren.
1: Maar dat is dus toch wel iets dat je via de politieke weg bekomt... om dat erin te krijgen,
0: hè? Ja. En ik weet niet of dat op tijd is of te laat is... of dat je nog zeeën van tijd hebt, maar... Die beoordeling, daar gaat gewoon een commissie naar kijken... en die gaat niet buiten het boekje beoordelen, ga ik dan vanuit. Dus je zou kunnen zeggen, kun je daar nog voorwaarden aan toevoegen? Kan er nog een motie in de gemeenteraad worden aangenomen... die zegt van, wij willen dat er minimum dit voor terugkomt... en daar ga je maar rekening mee houden als gemeentebestuur? Zodat de beoordeler ook moet zeggen van, ja, we willen dus... onze gemeente wil dus dat er zeggenschap ligt bij de gebruikers. En dat is niet onderhandelbaar. Dus degene die het plan gaat indienen, moet dat maar gewoon regelen. Nou, exit projectontwikkelaar. Die kant wil je natuurlijk op, denk ik.
1: Ja, of ook zelfs dat er geen marktconforme prijs meer wordt gevraagd, omdat men inziet wat het belang is van zulke plekken in een stad, om een stad...
3: Maar ja, het staat wel te koop, net met het idee dat ze er geld voor willen. Dus ik denk dat in dit verhaal niet van toepassing is.
0: Nee, natuurlijk willen ze geld zien. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen, we gaan die prijs gaan we aanpassen... wat wij marktconform vinden op basis van onze verwachtingen. Dus als je een waardebeperkende factor toevoegt... je zegt van je moet dit doen op dit stuk grond, in dit gebouw... dan wordt die marktconforme prijs wordt steeds lager... en de mogelijkheid om dat uit te voeren als marktpartij wordt steeds moeilijker. Dus ja, dan voldoe je aan alle regels, aan de Europese regels voor de aanbesteding. Je voldoet aan de wensen van de Raad om panden te verkopen voor een marktconforme prijs. Alleen je laat zien wat jij wil dat de markt doet.
1: Ik zie hier rustig knikkende mensen, maar...
2: Nee, inderdaad. Ik denk dat hier we gewoon werken met de spelregels die voorliggen. En die zien we ook niet als onmogelijk. Daarom dat we die campagne deze vrijdag, dus op 1 mei, lanceren. Er zijn bepaalde kwaliteitseisen van de stad naar voren geschoven. En om één voorbeeld daarvan te noemen, dat is ook het waarderen van het erfgoed van die cita. Het was een oud godshuis dat ooit is geschonken geweest.
1: Dat is eigenlijk het paradoxale, hè, dat het eigenlijk geschonken is aan de stad. Ja. Sorry om je te onderbreken.
3: Ja, het is dus aan de stad gegeven. Het stond in een erfenis. En dat het pand altijd... Een sociale functie zou moeten blijven hebben. Dus de stad heeft eigenlijk gewoon met die voorwaarden gekregen. En dan heeft dat een tijdje leeggestaan, is de VZW Ercola daarin gekomen. Wij zijn daar 50 jaar, hebben daar zorg gedragen voor het gebouw. En Nu worden wij eruit gezet omdat ze het willen verkopen met winst. En ook niet meer met die sociale functie daarin per se. Dus eigenlijk alles wat er in het testament stond, gaat verloren. En dat is eigenlijk ook iets wat wij net heel erg willen vastzetten, dat doel. Met de coöperatie, dat dat vereeuwigd wordt.
1: Het is eigenlijk net waarop Juliaan op aansprak, om die waarden net, denk ik, terug op de politieke agenda te zetten.
2: Nu, maar zoals ik daarnet vertelde, de voorwaarden die de stad stelt voor de invulling van de site Ercola in de toekomst, en dus wat ook in het bod moet staan op 4 juni, is onder andere ook wel een, het waarderen van het erfgoed op die site. En zo zijn er wel nog een aantal andere voorwaarden. Maar bijvoorbeeld voor het erfgoed is het wel best interessant hoe de beleving van dat erfgoed heel erg mogelijk is van binnen op de Cour. Voor de mensen die er al zijn geweest, weten dat het een betoverende plek is. En Ercola heeft de ambitie om die Cour ook meer open te gaan stellen naar de wijk, naar de stad. En dus stel, als je hier als concurrent van Ercola VZW een plan indient om bijvoorbeeld een hotel te ontwikkelen, dan heb je misschien wel het budget om een grote erfgoedrenovatie te gaan doen. Maar is de beleving daarvan beperkt tot wie het prijskaartje van het hotel kan betalen, of tot wanneer de eerste maanden de deur wel open staat en het, zoals bij de Botanical Sanctuary in Antwerpen, opeens de deuren dichtgaan. Dus
1: is er dan geen bestemming voorzien voor dit pand? Er zijn toch bestemmingsplannen normaal die daarover gaan welke invulling een bepaald deel moet hebben?
2: Ja,
1: dat kan je niet zomaar wijzigen.
2: Nee, maar op deze plek zijn er wel meerdere bestemmingen mogelijk. Het is niet dat het enkel wonen moet zijn of enkel kantoor. Er zijn meerdere zaken mogelijk. En daar wil Ercola wel een sterk vooraan naar voren schuiven, dat bijvoorbeeld het erfgoed meer toegankelijk is. Maar dat het zich ook echt inzet voor niet enkel het voortbestaan van Ercola, hoe dat we het vandaag hebben gekend, of hoe dat het al 50 jaar bestaat. Maar dat er ook wel een stap extra wordt gezet. Dus daarmee de titel Ercoland. Het was Ercola VZW, die zal blijven bestaan, maar de site noemt Ercoland wanneer het bod lukt. En daar is wel de bedoeling om echt de ambitie nog hoger te gaan leggen. Dus onderdelen die daar deel uit van zullen maken zijn sociale huisvesting. Dus er zullen een aantal sociale woningen worden verhuurd. Er is een enorme wachtlijst in Antwerpen en Vlaanderen en België en naar buiten waar zij aan willen bijdragen. Er zijn ook gesprekken voor het oprichten van een sociaal restaurant. Dus dat opent de site ook op die manier, op een democratische wijze. Daarnaast zullen er ook evenementruimtes worden voorzien om echt de stad nog meer te gaan uitnodigen om die site te ontdekken. En daarnaast is er ook nog de ateliers, waarvan een deel echt voor vaste kunstenaars zal zijn, maar een deel ook gedeeld zal kunnen worden met mensen die interesse hebben om ook een atelier in de binnenstad te kunnen houden. En eigenlijk wat daar interessant aan is, is als je wil wegen op die politiek, je kan wel spreken dat er van alles moet veranderen, maar daar ga ik nu niet over uitweiden, daar heb ik ook van alle ideeën over, maar als je vandaag ziet de trots waarmee dat Antwerpen recent bijvoorbeeld de Expo de Zes, rond de fameuze zes van de modeacademie naar voren heeft geschoven, dan zie je dat de stad een enorme waarde heeft voor haar artistieke praktijken in de stad.
1: Maar
2: als we in de toekomst...
1: Dat niet verzilverd.
2: Nee, wat ik wil zeggen is eigenlijk dat zo'n artistieke stad niet enkel in zich houdt dat je die kunst gaat tonen, maar dat die ook in de stad gemaakt kan worden en dat je niet het scenario van Berlijn of andere steden volgt, waar er eigenlijk enkel nog maar vierkante meters betaald kunnen worden om die kunst te tonen, maar niet meer om te maken. En dat wil Ercola op een belangrijke manier eigenlijk tegengaan.
1: Jurriaan, ik denk dat jij moest vertrekken. Wil jij graag nog iets zeggen daarover om af te sluiten of iets over vrijkoop voor de luisteraars?
0: Ja, ik denk wel dat het goed is om die politieke strijd te blijven voeren. En dat dat over inderdaad meer gaat dan alleen maar één plek. Dat je laat zien dat er een heel weefsel is in een stad dat je moet voeden met en dat die plekken daar een rol in hebben. En inderdaad, wat Leen zegt, je moet het wel verzilveren, al die wensen die je hebt. Dus dat betekent dat je zeker op plekken waar je verbonden zit aan een bepaalde erfenis als gemeente, waar je zegt van ja, we moeten dit pand, die bestemming laten houden, want dat was de voorwaarde van deze schenking. Dat je dan bij uitstek zegt van nou, dit is een lastig pand om gewoon op de markt te verkopen. Want straks gaan allerlei mensen gaan daar dan een advocaat naartoe sturen om te zeggen dat wij het als gemeente verkeerd hebben gedaan. En dat we dat pand verkeerd hebben verkocht. En dan krijgen we allemaal schadeclaims. En dan moet ik als wethouder aftreden en dan verlies ik de verkiezingen. Dat moet gewoon pijn doen bij politici. Want zo is het politiek systeem ingericht. En aan de andere kant, als ze zeggen van nou, wij zijn een groot voorstander van een stad die menselijk is, waar je kunst kan ervaren, waar die ook nog in de buurt wordt gemaakt. En daar hebben wij het volgende voor geregeld. We hebben de airco, maar hebben wij laten taxeren op marktwaarde met deze doelstellingen. En toen bleek het inderdaad niet een miljoen te gaan worden, maar bleek het 5 ton te zijn. Bleek dat de renovatieverplichtingen, dat je die best wel tot een miljoen of 4 kan verlagen. En verder moet je een aantal investeringen doen in de gemeenschap. En ja, dat kost mensen die in de gemeenschap zitten, kost dat alleen maar tijd. En dat kost vele tientallen miljoenen voordat je dat hebt geleerd als een projectontwikkelaar. Daar zou het om moeten gaan. Dat de stad maken zoals die moet worden, dat is een heel betaalbare stad. En de stad laten worden zoals die wordt, dat wordt een heel dure stad. En niet alleen voor de markt en voor de mensen, maar ook voor de politiek. Dat wordt ze betaald gezet.
1: Goed. Hartelijk dank, Jan, voor jouw bijdrage.
0: Graag gedaan.
1: En mensen kunnen nog kijken op de website van Vrijkoop. Dat is ja. Vrij en koop met een COOP.
0: COOP. En welkom om daar ook eens een keer bij een Nederlands project. Het is maar net over de grens. Om daar eens een keertje te komen kijken. Altijd welkom. De projecten staan ook op de website. Je kunt ze opzoeken en ze direct benaderen. Want met Vrijkoop zijn we zo decentraal als maar mogelijk is. De projecten hebben natuurlijk altijd zeggenschap over hun eigen project. En Vrijkoop bestaat uit die verbinding tussen die projecten. Dus verwacht geen centrale directeur. Die hebben we niet alleen wegbezuinigd, maar die willen we ook nooit meer hebben.
1: Dankjewel, Jan.
0: Alsjeblieft. Hey, succes.
1: Heel
0: goed. Doeg.
4: Dankjewel.

0: Zuidas in de as. Legt de Zuidas in de as.
1: Zo.

0: Jawel. Terug naar de andere, Jan.
1: Ja, ja, ik denk, we hebben al een beetje uit de doeken gedaan waar we met Ercoland mee bezig zijn. Misschien kunnen we daar wel nog wat meer in de diepte willen gaan. Dat is misschien wel mogelijk, maar wat dat ook belangrijk is voor mensen die misschien nu aan het luisteren zijn. Ercola heeft ook niet de bedoeling om enkel dit project te realiseren, maar ook wel die kennis over te dragen aan andere organisaties die met eenzelfde realiteit geconfronteerd zijn van een stijgende huur of grondprijs enerzijds en dalende subsidies anderzijds en die ook hun plek willen vasthouden. Dus eigenlijk de lessen die wij hier toepassen zijn al gebaseerd op internationale voorbeelden, maar die moet je ook nog gaan vertalen naar een Belgische of Antwerpse context, dat is meer specifiek. En die lessen willen we ook heel graag gaan overdragen. Dus als mensen interesse hebben in dit verhaal, koop dan misschien een aandeel vanaf 1 mei in de coöperatie. En neem zeker ook contact met ons op en dan dragen we die lessen ook graag over. Dat proberen we te doen van project naar project. Maar we proberen, ik werk zo niet enkel alleen, maar ook met Pepijn Kennis, die bijvoorbeeld bij de aankoop van Globe Aroma in Brussel een ondersteuning heeft gegeven. Daarnaast hebben we ook de organisatie 019 in Gent ondersteund om een erfpacht te onderhandelen met de stad Gent.
2: Eigenlijk nog een mogelijkheid om in zee te gaan met een bepaalde koper en dan een erfpacht voor Ercola af te dwingen?
1: Op dit moment hebben we die piste niet meer overwogen. We hebben daar wel over nagedacht. We zijn ook benaderd geweest door personen die dit scenario eventueel wouden onderzoeken met Ercola. Maar wat we daarnet eigenlijk zeiden, we willen zeker zijn dat als mensen deze aankoop steunen, dat zij weten dat die plek ook verankerd blijft voor de eeuwigheid. Mensen die een aandeel kopen, is het nu aan €50 of aan €1000, krijgen allemaal één stem in de algemene vergadering en zij bepalen samen wat de bestemming van die site zal zijn. Een verkoop van die site is enkel mogelijk wanneer meer dan 80% van de aandeelhouders beslissen dat het verkocht gaat worden. En dat vinden we toch heel belangrijk, om die grip te houden op de plek. En daarom hebben we verkozen om het zelf aan te kopen en die zekerheid ook te geven aan Antwerpenaren en mensen daarbuiten om die plek samen te kopen en die zekerheid te hebben dat het ook die bestemming behoudt. Eerder dan dat iemand anders de plek zou kopen en dat het wel eens zou kunnen wijzigen na 30 jaar.
2: Mm-hmm. Dat wordt plots toch ook allemaal heel van een atelier om je ding te doen, maar heel veel verantwoordelijkheid, praten met de bank, praten met financiële partners. Hoe staan jullie daar tegenover als groep?
3: Ja, dat is inderdaad ineens heel veel werk en dat leidt een beetje af van onze eigen praktijk inderdaad, maar dat is eigenlijk gedurende in Ercola altijd wel een beetje een terugkomend verhaal geweest, aangezien dat er altijd veel strijd is moeten gevoerd worden om te kunnen blijven in het plan. Dus ik denk dat alle voorgangers in Ercola dat altijd hebben gehad eigenlijk, dat probleem. Maar het is mega veel werk, maar ook mega interessant. En wij worden ook dus heel erg goed bijgestaan door Jan de Noo en Pepijn Kennis op juridisch en financieel vlak. Dus dat is heel waardevol, want inderdaad, wij zouden anders niet kunnen. Dus dat is zeer fijn. En voor de rest zijn wij als groep gewoon heel erg gemotiveerd om daar keihard voor te gaan, omdat wij er ook heel erg in geloven dat kan lukken en ook in hoe krachtig dat is om als groep en als alle mensen die daar deel van willen uitmaken om dat echt samen te doen, dat een plek kan zijn die terug wordt vrijgekocht van de stad, waar wij vrij in kunnen zijn om zelf in te maken en te organiseren dat heel waardevol is.
1: Misschien ook even nog credit geven aan de andere actoren die eraan aan bijdragen. En Ercola is natuurlijk echt het hart van deze campagne. Maar daarnaast werken we ook samen met Studio Vini, die de website bijvoorbeeld bouwt. Zeer belangrijk in deze campagne. Daarnaast werken we ook samen met Hefboom, een organisatie die veel ervaring heeft met zo'n coöperaties opzetten en zo'n campagnes voeren. Daarnaast is ook Benjamin Ikoma van Cameltown meekomen ondersteunen bij het oprichten van de campagne. Ik denk daarnaast ook aan Onderstroom, en daar was ook een lid van aanwezig om mee de campagne mee op te zetten. Dus we hopen op die manier...
0: Een van de vele plekken die ook moest plaatsmaken voor de winst.
1: Exact. Ja, dus we kunnen wel steunen op heel wat, wat lokale kennis ook in Antwerpen en steunen om van deze campagne een succes te maken.
0: Dat was meteen ook nog iets dat ik wou vragen, want ik neem aan dat jullie niet enkel centen nodig hebben, maar misschien ook die expertise waar we het met Julian net over hebben. Er komt toch heel wat bij kijken op verschillende aspecten. Qua beleid, qua renovatie. Is er daar misschien een oproep die jullie willen doen om mensen met bepaalde kwaliteiten of kennis te verwelkomen in jullie groep, om daarmee de schouders onder te steken?
3: Ja, zeker. Ik denk alle kennis en alle mensen die enthousiast zijn om te helpen, zijn heel welkom. En dan, ik denk voornamelijk inderdaad op over de renovatie en kennis over erfgoed, als mensen daar meer over weten en die dat willen delen met ons of willen helpen op eender welke manier. Het is echt een verhaal waar we sterker mee staan en hoe meer dat we zijn. Dus alle hulp is zeker welkom. Mm-hmm.
1: Natuurlijk, voor de renovatie staan we ook niet nergens. We werken vandaag ook samen met Luc Deleu, een top office, een vriend van Ercola, die de site ook zeer goed kent en dus ook heel goed kan inschatten wat voor ingrepen er exact nodig zijn om die site te gaan in een goede staat terugbrengen en dat erfgoed ook te waarderen. Maar inderdaad, andere hulp is ook zeker welkom. Maar we kunnen vandaag wel zeggen dat we juridisch vandaag in orde zijn, dat het financiële model ook gewoon staat, dat qua ingrepen dat er al best wat studies zijn gedaan naar de site en het ook al heeft gebleken dat in de vele andere mogelijke bestemmingen van de site dat er onafhankelijk van Ercola wel is gezegd geweest, ja, zo'n kunstenaarsatelier is eigenlijk de beste bestemming die je aan die site kan gaan geven.
0: Maar dan neem ik aan dat een bestemming verankeren, dat toch een politiek gebeuren is in mijn ogen? Of ben ik dan fout?
1: Maar zoals we eerder zeiden, de bestemming is gemengd mogelijk, dus er zijn van alle zaken mogelijk. Als ik daarnet over bestemming spreek, dan spreek ik meer over...
0: invulling.
1: Als je binnen die juridische mogelijkheden van wat er vandaag kan gebeuren en gaat een keuze maken, dan hebben daar ook architecten al best wat studies gedaan naar die site. En inderdaad beslist dat die invulling van de site het best door zo'n kunstenaarsatelier is gebeurd. Dus vandaag kunnen we wel zeggen dat we klaar zijn om die campagne op 1 mei te starten. En ik denk dat het misschien ook wel fijn is om een beetje tijd te nemen om uit te leggen al aan de luisteraars hoe die campagne in elkaar kan zitten. Want we hebben effectief naast centen ook steun nodig, maar we hebben daarnaast ook echt wel centen nodig.
0: Zal ik anders even een muziekje opzetten, zelfs voor het vele praten, en dat we dan beginnen? Of wil je ineens doorgaan?
1: Nee, dat is perfect. We kunnen zeker straks de campagne verder toelichten. Ja.

0: het gewone mens.
1: Zo, een doodgewone mens die daar ook in Ercola een connectie heeft, toch?
2: Ja, Wannes van de Velde die had ook inderdaad een atelier in Ercola waar hij poppen maakte voor zijn poppentheater. Dus dat toont weer eens aan het belang van dit soort plekken, waaruit van alles kan voortgroeien. En, ja, voilà.
3: Mm-hmm. Ja, en ik denk, om nog eens op diezelfde hamer te kloppen, op diezelfde spijker te kloppen, liever. Ja, ik denk dat vandaag dat je wel van alle beleidswijzigingen kan wensen. Maar één ding waar dat we Antwerpen of andere besturen niet van moeten overtuigen, is ja, de waarde van ja, heel het repertoire van Wannes van de Velde. Of bijvoorbeeld Dennis Tiefus heeft ook, die je nu op canvas kan zien, ja, die heeft ook in Ercola gezeten. Er is een Oscar-winnaar die uit Ercola is voortgekomen.
1: Maar daarnaast Nicole ook gewoon, van Goetem, ja.
3: Daarnaast ook gewoon heel wat andere kunstenaars die bijdragen aan die verbeelding die een leven zinvol maken. En daar zien veel mensen in de stad vaak de toonkant van. Maar we moeten ook beseffen dat die kunst ergens wordt gemaakt. Hè, als burger, maar ook als beleidsmaker moet je weten dat die ergens moet kunnen worden gemaakt. En Ercola heeft daar gewoon een heel belangrijke positie. Ook in de binnenstad van Antwerpen, waar dat je ziet dat veel steden die dit soort maakplekken naar de rand en dan zelfs buiten steden hebben geduwd, denk aan Berlijn, denk aan Amsterdam, dat eigenlijk veel beleidsmakers en burgers achteraf een enorm rouwproces moeten doorgaan, dat zij enkel nog maar een vitrine hebben en niet meer het atelier achteraan hebben.
1: Ja, ik zou durven zeggen, het is ook precies daarom dat wij hier ook nog zitten in het centrum met dit prachtige zicht op de Schelde en de kathedraal.
3: Mm-hmm. Maar misschien ook wel meer info over de campagne dan zelf. Dus,
1: jawel, want daar zijn we eerst.
3: Vandaag kan je al surfen naar www.ercoland.be. Dus dat is Ercola met een C en dan is Ercoland.be. Daar vind je al wat basisinformatie over de campagne, maar vanaf 1 mei staat daar eigenlijk alle info online over hoe dat je Ercola kan steunen om deze site aan te kopen. Dat kan op twee manieren. Dat kan enerzijds door een aandeel te kopen. Je zal een aandeel kunnen kopen van €50 of van €1000. En op dat aandeel krijg je ook een dividend, een beperkt dividend, maar wel vergelijkbaar of net zelfs beter dan wanneer je geld op de bank laat staan. Daarnaast kan je ook naast die aandelen ook een lening geven aan Ercola. En voor beide verhalen krijg je ook eigenlijk een belastingsvoordeel. Dus die zaken zullen worden uitgelegd op de website. En op die twee manieren kan je eigenlijk financieel gaan bijdragen. Wat belangrijk is wanneer je een aandeel koopt, is dat je gewoon mee-eigenaar wordt van Ercoland. Dat je deel wordt van de algemene vergadering, waar iedereen één kop, één stem krijgt en ook mee over die toekomst van die site gaat waken, gaat beslissen en de ambitie hoog houdt. Die campagne start op 1 mei en we zullen ook verschillende bezoekdagen aan Ercola organiseren. Dus ben je er nog niet geweest, dan kan je gewoon daar kijken wanneer je welkom bent. Er zijn van alle evenementen gepland, zoals op Antwerp Art Weekend kan je op bezoek gaan, maar er zullen ook van alle andere evenementen zijn. Dus dan kan je langskomen en de plek zien. Dat kan ik iedereen enorm aanraden. Als je er niet fysiek raakt, kan je zelfs digitaal een tour nemen door heel de enorme site.
1: Onze vorige gerommel in de marge waren Pierrette Coiffré en Jan Boudard, ook van de partij, in de studio. En hen kan je morgen ook zien, hè, met een boekvoorstelling van Pierrette Coiffré.
4: Ja, morgen of vrijdag.
1: Ik dacht, de 31ste, dat lijkt me donderdag, ja. Morgen.
3: Exact, ja. Misschien?
2: Ja, dus er is morgen een boekvoorstelling inderdaad. En ook nog een expo, die zal ook van voor doorgaan. Dat begint ook om 6:00, dus daar is ook iedereen welkom. Dat is vrijdag ook nog een tweedaagse expo. Dus er is elke week wel een reden om Ercola te bezoeken.
1: Ja, en ik liep gisteren voormalig programmamaker Stan peers nog tegen het lijf en die geeft mij ook een flyer. Drukte hij mij in de hand van zijn tentoonstelling Title 2.
2: Ja, tijdens het Antwerp Art Weekend zullen er inderdaad ook verschillende exposities zijn. Dus er zijn altijd redenen om naar Erkel te komen. Dus zeker allemaal welkom om te komen bezoeken.
1: Zo, dus ofwel aan de vooravond van 1 mei bij een mooi woordspel van Pierrette Coffrey en de andere muzikanten. Of naar de website van ercoland.be om de campagne te bekijken die op 1 mei van start gaat. Of de digitale rondleiding.
3: Ja, maar ik probeer zeker... ook zelfs al woon je niet in Antwerpen, het is gewoon een bezoek waard om hier naartoe te komen, om die unieke plek te zien. Het is niet voor niets opgenomen in het archief van het MUCA, maar niets kan typen aan een fysiek bezoek aan de site. En ik denk dat dat eigenlijk al genoeg is om veel mensen te ondersteunen, te overtuigen om
1: op dat het land te steunen. Geen archief wordt, maar een levende plek blijft eigenlijk.
2: Exact.
1: En de tijd dringt, want het is al op 4 juni.
3: Dat een bod geplaatst moet worden, ten laatste. Dus dat geeft ons eigenlijk 1 maand. En het bedrag, voor de duidelijkheid, is 1 miljoen euro dat we willen ophalen. Dat is niet niets. Maar we weten wel dat Erkel al 50 jaar bestaat, dat de sympathie zeer ver gaat. Dat we vandaag al veel vragen krijgen van mensen die zien dat het te koop staat, die een steun willen geven, een significante steun. En zo willen we eigenlijk over iedere Antwerpenaar overtuigen om, al is het met 50 euro, een steun te doen, een aandeel te kopen in die coöperatie en dus eigenlijk welkom te zijn voor elke algemene vergadering en ook speciale evenementen voor de coöperanten.
1: Goed, bedankt Jan de Nol en Myrthe van Ercoland voor jullie komst naar de studio. En ik sluit graag af met René Binamé, een band die ik ook al zag in de kelder bij Cinema Nova in Brussel en waar ik altijd laaiend enthousiast voor word, aan met 1 mei die er aankomt.
3: Dankjewel.
1: Merci, patron.
2: Dankjewel.
1: Bedankt, Myrthe en Jan.

Radio Centraal. Het is 17 uur momenteel, tot 18 uur voorspel. Er is een proefprogramma in de Zandbak aangekondigd, dus dat neemt over om 18 uur. Ik ga tot 18 uur vandaag de tweede uitzending brengen van Voorspel met gedichten van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973, verschenen in 1973. En dat is een reeks en uit deze bundeling. En ik denk ongeveer 15 uitzendingen zullen dat kunnen worden. Volgende week de derde en dan verder ongeveer 2 per maand. Dat zal dan zijn tot en met oktober 2026. Dat is de huidige planning. Ja, deze week komen alle gedichten uit de tweede dichtbundel van Patrick Conrad, verschenen in 1964. De dichter was toen 19 jaar. De bundel Ik lig in de Dalai Lama. Even kijken, ik moet nog een beetje met een paar knopjes spelen hier, om het gevoel te hebben dat ik goed overkom, zo goed mogelijk overkom. Ja, Ik lig in de Dalai Lama. Daar komen de gedichten uit. De muziek in de uitzending vandaag is van onder meer Think of One, de Antwerpse groep. 2 liederen uit hun 8e cd Traffico, verschenen in 2006. Ontstaan in Brazilië, maar opgenomen in België. Brazilië, waar ze lange tijd verbleven. Verder ook Braziliaanse muziek vanuit Antwerps perspectief. Een keuze uit de in 2008 door Lowlands Distributie op hun label. Even kijken, ja, toch nog een paar knopjes. Ja. Ik was hier aan het voorlezen een tekst die ik heb opgesteld. Ja. De Braziliaanse muziek vanuit Antwerps perspectief. Een keuze uit in 2008 door Lowlands Distributie op hun label Super uitgebrachte compilatie-cd Satanic Samba. São Paulo Extravaganza. São Paulo ligt ook aan de kust, zoals de woonplaats van Patrick Conrad, Porto Alegre. Er is ongeveer 500 kilometer tussen de beide steden. En ik breng ook een keuze uit een dubbelcd van Tom Zee uit Brazilië. Jogos de Armar, Faça Voce Mesmo, uit het jaar 2000, waarbij cd 2 een opmerkelijke fragmentatie is van cd 1. Tom Zee, inmiddels 89 jaar, een stuk ouder dan Patrick Conrad, die momenteel 80 jaar is. Ja, en ik heb nog een paar gegevens over Patrick Conrad. Zal ik nu doen, ja. Patrick Conrad werd in 1945 geboren in Wilrijk als Patrick Jean Armand in een Franstalig gezin. Hij schrijft in het Nederlands wel degelijk. Zijn eerste dichtbundel César en Jezabel verscheen in 1963 op zijn 18e. Hij is dichter, prozaschrijver, beeldend kunstenaar en filmmaker. In 1972 richt hij met Nick van Bruggen het dichtersgenootschap Pink Poets op, actief tot 1982. Leden waren onder meer naast de oprichters Paul Snoek, Michel Bartosik en Hugh C. Pernat en nog een aantal anderen. Toen in 1973 Conrad Live on Stage verscheen, had Patrick Conrad reeds 7 dichtbundels gepubliceerd. Zo, en ja, de muziek, ik kan ermee beginnen, wel degelijk, ja. Think of One. Ze zijn al een tijdje terug in Antwerpen en ze brachten onlangs een nieuw album uit, een LP, Hell Driver. In 2007 verscheen hun vorige album, dat is dus 19 jaar geleden. En ik heb nu klaarstaan hun album daarvoor, in 2006, verschenen Traffico. Dit is het titellied, geschreven door David Bové, Traffico.

Patrick Conrad, ik lig in de Dalai Lama. Eén. De bladeren parend, de zuignappen met de muur. De stad die zindert, verschroeit in de hete wijfjeszon. Twee. De vlam toen masturbeerde en doofde. 3. Donker als het binnenmuurs liefdesspel van 2 geheime gouden wandinsecten. 4. Suddenly in the third embrace of water and milk, I lost you.

Passage des Sommes, Tom Zee. Uit deze in het jaar 2000 verschenen dubbel CD. En ik zei reeds, CD 2 is een opmerkelijke fragmentatie van CD 1. Mogelijk even wennen. Er komt een fragment uit nu van 3 minuten. En dan ga ik verder met de poëzie van Patrick Conrad.

Song, song, song, song, song, song.

0: Alô, alô, som. Esse aqui, o microfone tem. Alô, alô. Um, dois, três, experiência. Um, dois. Um, dois. Um, dois.
1: Eén. Je onderhuid zo broos als uit een hoger materiaal. Paars opaal, wit gevlochten, geboren. Twee. Zonder bodem. Eindeloosheid. De kilte, hals, teer, wit. 3. Het zoeken, het koortsig, gekwetste rozen zoeken, verkleed op uitgestrekte dijvelden, vaal. 4. Het otterbeest woelt in de moederschoot, log. 5. Maar kom, we zullen ons maar vermengen. Gewoonweg hard en luid. Klam, kogel kort.

0: Dit was Cidadão Instigado uit de compilatie CD Satanic Samba, São Paulo Extravaganza, verscheen in Antwerpen bij Lowlands Distributie op hun label Super in 2008. Verder nu met poëzie van Patrick Conrad, oorspronkelijk uit zijn bundel Ik lig in de Dalai Lama. 1. En je kleine blik is als de oude dame scheur onder de volle motregen, statig stijf op stadsparkbank. 2. Het sublieme ogenblik van een druppel rozenthee aan je tong. 3. Ik verras je rugporiën heel duidelijk troebel, alhoewel je verklapte me reeds de geboorte van nieuwe scheden, vol wilde sikkels en warme parels. En warme parels. 4. Mijn stem sterft weg in je mond en klaagt verder in de sierlijke tempel van je overige weefsels. 5. Tussen je, ik adem gebroken, hijg en dan nog wel steeds.
1: Alô, alô, som.
2: O cio do som. O vinho do som.

1. Nu het zijden dak van ons bed is afgebrand en ingestort, nu het loof der bomen is neergedwarreld. Ja, ik moet hernemen, blijkbaar. Waarom zeg ik dwarreld, terwijl die staat warreld? Ja, take 2. 1. Nu het zijden dak van ons bed is afgebrand en ingestort, nu het loof der bomen is neergewarreld, kunnen we duidelijker de vruchten van de nacht zien rijpen. 2. De groene maan bewoont de nacht niet opzettelijk. En het is niet opzettelijk dat de nacht ze zwijgend bewaart. 3. De vrouw, jij, loopt gestrekt met gesloten ogen door de nacht, om haar juwelen nog intenser te kunnen bewonderen. 4. De vroege mist priemt op de twijgen. De twijgen zijn dus versierd. 5. Mijn handen zijn geboren, vinger na vinger, tussen je dijen. En misschien waren de enigste warme handen die glimlachten in deze lange, koude wintermaanden.

Dit kwam uit de CD Tom Zee, Jogos de Armar. Eén. Als een kei van glas, de plotse witte seconde van een afscheid. 2. Mijn vlees is vol scherven, mijn pupillen vol kleine zonnen, die rollen als tranen en tranen worden. 3. Tot de meubels en de dans van tijd en stof ertussen, nu heel stil schreeuw ik luid een woord in de kamer, het laatste, dubbelpunt. 4. Zoot, en dit zal ik even uitspellen, Zoot.

Think of One met I uit hun album Traffico uit 2006. Nu de aankondiging van Voorspel volgende week. Volgende week in Voorspel uitzending 3. In de reeks van, ik zei dat ongeveer 15 uitzendingen zullen het kunnen worden. Ik ben er nog mee bezig. Een reeks waarin ik gedichten voorlees van Patrick Conrad uit zijn bundeling Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973. Bundel verschenen in 1973. Volgende week met vroege elektronische muziek uit de jaren 60 van de Braziliaanse componist Jorge Antunes, onlangs 84 jaar geworden. Uit de cd Jorge Antunes, Savage Songs, Early Brazilian Electronic Music. Een compilatie verschenen in 2002 in de USA bij Pogus. Verder werk van The Beatles. De gedichten van Patrick Conrad komen volgende week uit enkele cycli van Mercantile Marine Engineering, 1964 tot 1967. Voor een van die cycli staat een fragment van een lied van John Lennon en Paul McCartney. Een fragment uit Lucy in the Sky with Diamonds, uit het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. De muziek van de Beatles in enkele verregaande covers uit de compilatieserie The Exotic Beatles, Part 3 uit 1999. Verder enkele instrumentale covers door multi-instrumentalist Jason Faulkner uit zijn cd Bedtime with the Beatles, volume 2 uit 2009. En enkele tracks uit de niet-officieel uitgebrachte cd The Beatles Sgt. Pepper Monomix. Heel anders dan het officiële album uit 1967 en met ook enkele bijzondere bonustracks. Dus eigenlijk geen officieel door de Beatles uitgebrachte muziek volgende week, maar wel met het thema de Beatles, kan je zeggen. Toch wel composities van de Beatles ook. Verder ook een fragment uit de LP Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw. Oorspronkelijk verschenen in 1973 bij Pink Poets Editions in Antwerpen. En uitgebracht in 2012 door Kraak in Gent op 300 exemplaren. Het is een samenwerking Patrick Conrad met in eerste plaats Roland van Kampenhout. Dus volgende week een fragment. Ik zal in latere uitzending ook meer heel dat album laten horen in fragmenten. En er komt ook nog meer muziek van Roland van Kampenhout in de reeks later. Daar zal ik volgende week al iets over zeggen. Maar bon, nu ga ik verder tot aan de klok van 18 uur. Ik heb nog de aankondiging van Thuisreis morgen. Maar eerst nu uit die compilatie Satanic Samba Sao Paulo Extravaganza. Even zeggen dat er ook een track van Tom Zee op staat, maar die heb ik niet geselecteerd. Er komt nu Loop B, Samba, ja, Portugees ga ik aan hen overlaten, zullen we het zo zeggen. Kort stuk is het. 2 minuten. Loop B.

Nu de aankondiging van Thuisreis morgen. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Boedapest. In omgeving, in Hongarije. Zijn trip van 3 weken Thuisreis, op morgen dus. Verder ook 7 mei en 21 mei. Dat is de planning. In die 3 uitzendingen is er filmmuziek uit de soundtrack van The Brutalist. Een film uit 2024, regie Brady Corbett, muziek Daniel Bloomberg. Uitgebracht op een dubbel cd. In Boedapest staan 3 standbeelden, bij mijn weten zijn het er 3, ter nagedachtenis aan de Hongaarse dichter met Joodse roots, Miklós Radnóti. Hij werd in 1944 tijdens een dwangmars doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Het idee is tijdens elk van die 3 uitzendingen naar 1 van die 3 standbeelden te gaan en daarbij enkele gedichten van Miklós Radnóti, die uit het Hongaars in het Nederlands werden vertaald, voor te lezen. Dat in de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het 3e uur. Verder ook heel wat Hongaarse muziek in de uitzendingen. Morgen is dat filmmuziek van Tibor Zimzo uit zijn cd Relative Things, 1994 tot 1997, Selected Soundscapes. 3 liederen uit de periode 1967 tot 1973 uit de compilatie-cd Well Hung, 20 Funk Rock Eruptions from Beneath Communist Hungary, volume 1. Wat nog, pianomuziek van Béla Bartók uit de cd Bartók Béla for Children, voor kinderen, 1908-1909, herzien door de componist in 1945, een cd uit 1981. Met Zoltán Kocsis aan de piano. Pianomuziek die ik gedeeltelijk zal vermengen met liedjes voor kleuters in het Hongaars uit de cd Mokushka, eekhoorntje. Verder ook een keuze uit de cd Bartók album van Muzikas met Sebastian Marta en als gast Alexander Balanescu, een cd uit 1998. Ook muziek uit de cd van Muzikas, Prisoner's Song uit 1986. Een van de liederen daaruit hoort u ook in de versie van The X, plus Tom Cora uit hun cd Scrabbling at the Lock uit 1991. Verder is er Campek Dolores, ook een gelieerd met Die X, zal ik morgen even bij stilstaan. Campek Dolores uit hun best-of cd Campek Dolores best-of 1986 tot 2003. En Campek Dolores uit hun meest recente cd Campek Dolores thema principale uit 2013. Verder doorheen de uitzending enkele liederen uit het laatste studioalbum van Chris de Bruyne, La Matanza Songs, verschenen in 2011. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. 2 films zal ik bespreken. Real Faces, geregisseerd door Leni Huygen. En Cap Farewell, geregisseerd door Vanya D'Alcantara. En de tentoonstellingsrubriek in het 2e uur. Ik ben naar gaan kijken naar de fototentoonstelling, ja, foto- en filmtentoonstelling van Bernadette Dexters. Warning Explicit Exhibition. Een retrospectieve tentoonstelling van en door fotograaf Bernadette Dexters in galerie Verbeek van Dijk, verbindingsdok Westkaai 12 op het eilandje in Antwerpen. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis morgen. Nu aan het einde van dit voorspel een fragment zal moeten worden uit een track. De track van, even kijken, waar staan ze? São Paulo Underground. Afri House noemt de track, het duurt 7 minuten, ik zal hem dus niet helemaal kunnen uitzenden. Uit die compilatie Satanic Samba São Paulo Extravaganza. Zo.

0: 106.7 Radio Centraal. Van 6 tot 7 kun je luisteren naar De Stash van Lord en Lady Hush.
1: Oye, perro guarro.

Voilà, de kop is eruit. Dat waren de Limignanas. Calor. We gaan verder met iemand die gisteren jarig was. 73 kaarsjes heeft zij op atonale manier mogen uit hijgen, blazen, kermen. Kim Gordon.

ooit uitgebracht als een van de eerste releases op het Mississippi Records label. Unknown Thai Orchestra, er staat niets bij van gegevens, van data, van titels. Het is een paar jaar later ook uitgekomen op CD in een sprak men van de Siamese Temple Ball. Maar ook daar weinig verdere info. Er wordt gefluisterd dat de mensen van de Sun City Girls er voor iets zouden tussen zitten. Maar ja, dat blijven kreten en gefluister. Iets helemaal anders nu. Een lokale artiest waar ik graag elke week iets van zou laten horen. Het is zeer uiteenlopend, opererend onder de naam Borg Industries. Dit is het nummer Containment X Mark Cock.

The pipes and drums of the 2nd Battalion Scots Guards met de Sky Boat Song. Een nummer uit 1937. Dat is ook weer al eventjes geleden, denk ik dan. Daarvoor hoorde u White Noise Sound met een gastbijdrage van Sonic Boom, beter bekend onder de naam Pete Kimber. Voordat we naar onze volgende gaan, eerst eventjes dit.

The Residents. You, yes, yes, yes, you. Dat was eigenlijk een bruggetje om over te schakelen naar onze volgende rubriek. De volgende rubriek is de Strip Trip, waarin we wekelijks een comic strip beeld, verhaal in dienst aan verwanten bespreken. Het is een wekelijkse hulde aan de negende kunst, normaal gebracht door Lady Hash. Zij kon hier vandaag niet aanwezig zijn. Zij heeft het een en het ander neergepind om mij de woorden in de mond te geven. De Strip Trip, een wekelijkse hulde aan de negende kunst. In de eerste editie van de Strip Trip neemt de Lady Hash u mee naar het intrigerende universum van Robert Crumb. En waarom starten met Crumb? Wel simpel. Omdat ik in mijn jonge twintiger jaren in contact kwam met deze stripstijl en meteen van mijn sokken geblazen werd door de rauwe maar virtuose heel eigen teken- en verhaalstijl. In mijn coming-of-age-fase kon ik me onmiddellijk vereenzelvigen en vertoefde ik met veel graagte in dit Crumb-universum. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik me verder ging verdiepen in de negende kunst. Een ware openbaring. Je kan deze Amerikaanse illustrator en striptekenaar, geboren in 1943, gerust één van de vaders van de alternatieve strip noemen. Hij lag mee aan de basis van de underground comicsbeweging uit de jaren 60 en 70 die ontstond als reactie op de conservatieve mainstream. Deze comics werden gezien als de eerste strips vol volwassenen en sloten perfect aan bij de hippiebeweging. Ze werden een medium voor het uiten van diepe zielsroerselen en geestelijke oprispingen, krijg er een droge mond van. Het ongebreideld en expliciet verstrippen van seks, drugs en politieke satire maakte van Crumb een invloedrijke figuur en zorgde voor een gewaagde tegencultuur. Hij durfde het ook aan om diepgaande zelfreflectie zonder al te veel zelfcensuur in zijn strips te stoppen, wat de weg vrijmaakte voor de moderne graphic novel. Zijn invloed op collega's in binnen- en buitenland was groot. Ook in Europa kwam een alternatieve scene op gang met in Frankrijk het tijdschrift Harakiri, het latere Charlie Hebdo dus. En in eigen land zag ik begin jaren 70 onder andere het onafhankelijk maandelijks mannetjesblad Spruit, uitgegeven door Ercola uit Licht. Robert Crumb, ondertussen 82, is nog steeds actief en bracht in 2025 het werk Tales from Paranoia uit. Deze zou ik graag in onze striptrip van de week kort willen toelichten. Er zijn nog zekerheden in het leven, want deze uitgave is een onvervalste Crumb-klassieker. Verhalen over paranoia is een combinatie van essays, memoires, polemieken, neuroses en complottheorieën. In 12 korte strips met als onderliggend thema wantrouw, autoriteit. Het heeft uiteraard altijd in zijn aard gelegen om lekker tegen schenen te schoppen. En in deze uitgave is dat niet anders. In zijn vertrouwde meesterlijke tekenstijl portretteert hij zichzelf in gesprek met de lezer over onderwerpen als corona, het virus, maar ook LSD en de deep state. Het gaat veel kanten uit, maar wordt, ja, voor mij althans, nooit vervelend. Tussen verhalen ook eentje dat hij maakte met zijn inmiddels overleden vrouw Aline Kominski. Ze begonnen er samen aan, Crumb maakte het na haar dood af en stak het mee in het boek, inclusief de onvermijdelijke melancholische overpeinzingen aan het einde. Zoals de cover van het boek vermeldt, van de pot gerukt of een helder visie, wie zal het zeggen? Voor mij blijft het alleszins een instituut binnen Stripland. Een provocateur met een unieke en indrukwekkende tekenstijl. Dixit, Lady Hash. Behalve auteur en striptekenaar is Robert Crumb ook een muzikant. Ik heb een nummertje klaarstaan van Robert Crumb en de Cheap Suit Serenaders. Getiteld Singing in the Bath Thup. Bup, bup.

Ayo.

En inderdaad, mijn beste vrienden en lieve varkenissen, you get what you want. Welkom bij weer een uurtje lokaal metaal. U hoorde net Public Image Limited, omdat ik dat grappig vond en dat dat wel bij het vorige paste. Maar ook omdat dat inderdaad deze dinsdag, dus dinsdag 5 mei, kan je die gaan bekijken. Kan je naar Nonkel Johnny, dat ondertussen al dubbele Nonkel Johnny is geworden, kan je gaan kijken in Trix. Heb je geen goesting om naar Trix te gaan, de zondag staan zij ook nog in de Botaniek in Brussel. Dus ja, keuze genoeg. Mij zal je wellicht wel tegenkomen dinsdag. Beloof niks, maar kans is wel redelijk groot als het afscheidstournee is. In ieder geval, welkom. We gaan even totaal iets anders doen dan pil. We gaan even gaan voor die snelste Limburgers van heel de wereld die deze zondag 31 jaar kids komen vieren in de Cabron. Nee, maar dat zou grappig zijn. 31 jaar de kids in de Cabron. Bam. Nee. In de kids natuurlijk. Wees er snel bij, want plaatsen zijn beperkt. Het is gratis, maar ze zijn beperkt. In ieder geval, snelle Limburgers.

En uiteraard zet ik dan het traagste nummer van die mannen op. Mopjes en zo. U weet wel. In ieder geval, deze Evil Invaders, moest je dat nog niet wisten, staan dus deze zondag in de Kids met een verjaardagsset voor enerzijds de Kid zelf en anderzijds de 31-jarige verjaardag van de bar zelf. Hè. Als je er vorig jaar bij werd op de 30 jaar, dan weet je dat dat wel een feestje was. Beetje nadeel dat het nu zondag is. Allee, ja, nadeel. Je kunt verlof pakken, hè. Het is nog vroeg, hè. Je hebt nog een paar dagen. Je kunt er een extra lang weekend van maken. Pourquoi pas? In ieder geval, heb je geen geduld om te wachten tot zondag, kan je ook nog de zaterdag naar de Kids gaan voor deze Quantum Fantay. Weer iets totaal anders.

Pas daarbij, lieve vrienden, beste wagenkennissen. Ik vind dat niet slecht, hè. Maar we zitten nog niet op een derde van dit nummer. En ik wil graag nog wel andere dingen laten horen waar dat uw nek wel zeer van gaat doen. Denkt u daarvan? Alright. Wat denkt u om even iets totaal anders op te zetten van dit?

Oh, maar je hoort die stoel kraken. Bon. Dat waren dus eerst Morning High uit de Verenigde Craps van Amerika en het Belgische Acid Force met respectievelijk Fight for Your Life en Praise the Atom. Deze twee bands staan vrijdag in de kids. Gratis en voor niks. Waar dat je wel een beetje geld voor moet betalen voor de zaterdag, zijn drie bands waar ik heel hard naar uitkijk. Maar dat is uiteraard persoonlijk. Dat weet ik ook wel. In ieder geval boven in het Rix in de bar. Dus dat is de club boven, maar dan met een muur ertussen. Zodat je niet op het grote podium daar geraakt. Daar staan drie bands. Welke volgende? Ja, ik ga gewoon beginnen met de headliner, want zij hebben ook heel de avond georganiseerd. Laat ik gewoon zeggen, laten we nu allemaal onze beste het fuss imitatie bovenhalen. For the greater good.

For the greater good. Van Mojo and the Kitchen Brothers. Zij staan daar met twee andere bands die ik jullie subiet ook nog laten horen. Want ik vind dat wel een nieuwe toffe traditie. Ik heb dat vorige week ook gedaan. Dus ik heb dat vorige week ook gedaan. Wie gaat er subiet mee naar... wie gaat er subiet mee naar de Cabron? Wie gaat er mee naar dit kijken?

Voilà, het biedt om 10 uur. Excuseer. Het biedt om 10 uur deze geitenvel in de cabron. We moesten nog rap willen komen. Maar ik denk, mensen die hier luisteren, wonen niet ver. Dus rap is misschien ook wel een beetje overdreven. Maar u wees welkom om met mij mee een pintje te komen drinken. Pourquoi pas. Dan gaan we even onze ogen richting Wommelgem draaien. Want in Wommelgem heb je dit weekend een festival waar nu even 100% de naam mij ontschiet. Dark Heart, Secret Heart, zoiets. In ieder geval, ik heb nog 3 bands voor dat festival klaarstaan, maar dan heb ik ook nog 3 bands voor het Trix klaarstaan. Laten we beginnen met de grootste, een van de grootste namen dat er gaat staan in de Wommel. In Wommelgem, Fortje 2. Super toffe zaal. Allee, ik vind dat toch. In ieder geval, Waves of Decay.

Ziezo, fijn, met allemaal puntjes tussen en in hoofdletters van Waves of Decay. Zij staan, nu denk ik het weer vergeten, Darkheart, hè? Godver, ik moet echt... Mijn geheugen, jong. Ja, dat is om... Blackheart. Het Blackheart Festival in de Wommel, dus dit weekend. Ik had jullie nog twee bands beloofd voor het Trix. Dus ik had ook nog twee klaarstaan voor de Wommel. Dus we gaan dat gewoon afwisselen. Dat is wat plezanter. En dan zit er wel een mix tussen. In ieder geval, een band waar ik heel erg naar uitkijk, toch wel een beetje, is deze Heath Calm the Rivers.

Voilà, dat was iets heel vrolijk. Denk je dat we daar eens iets heel duister tegenover gaan zetten? Dit is Zwart Hart, Blinded Bart, Blinded by Lies, in de Wommel nu vrijdag, zaterdag.

Hier, voilà, we zijn hier even de interne werking aan het bezien. Dat is plezant. Noorden mensen dat ook is. Ah ja, zie je, voilà. In ieder geval, jullie hebben nog een band voor in het trickste goed. En dat is deze fantastische Temple Fang, die ook nog hun aanwezigheid gaan laten zien op Obsidian Dust. Maar daarover sowieso later meer. Tenzij de IMF moeilijk komt doen. Maar daar zien we dan tegen dan nog wel. The Radiant van Temple Fang.

Voilà, The Radiant van Temple Fang. Dat was het voor mij voor deze week. Merci voor het luisteren. Je hebt nog anderhalve minuut de tijd om naar Scarbringer te luisteren, dat zij u nog kunnen overtuigen om naar de Bommel te gaan deze zaterdag. Volgende week ben ik er zelf niet. Dan komen Max en Sasha terug, want zij komen met de zaterdag, de 9e, 6, 8e mei, hebben zij een speciale in het Trix en zij komen daar alles over vertellen. Dus ik zie jullie binnen 2 weken, want dan is het AMF waar ik nu naartoe ga. Dus dat wordt nog lachen. Tot dan. Deze is Omerta van Skybringer. Tot het atelier. Tot de volgende.

0: Goeie avond. U luistert naar Atelier Centraal op 106.7 FM. Dat is Radio Centraal. DAB Plus 10. Het is woensdag 29 april. Even geduld, AU. B. Ja. Even geduld, hè. Ja, even wachten. Ja, niet alles gaat vanzelf. Ja. Eens zien of het in orde is nu. Ja, we zo merken. Ja. Het is helemaal niet in orde. Dat ze nog even geduld hebben. Luister ondertussen naar helemaal niets.
1: Even geduld,
0: want we luisteren naar niets.
1: Niets.
0: Helemaal niets. Luistert u ondertussen even naar Frey.
2: U luistert
0: helemaal naar niets.
2: Naar mij, dit is de zak van mijn laptop die open gaat.
0: Toch wel vreemd.
2: Een beetje ASMR.
0: ASMR.
2: Dit is het geluid van een laptop die openklapt. En de startknop die ook terug begint.
0: We steken die USB ook even terug in.
2: Ik haal de lader uit mijn rugzak en ontrol de kabel.
0: Het ontrollen van de kabel. Even ook wat informatie. U kan nog altijd naar mijn expositie gaan kijken.
2: Ja.
0: In Hopland 51. Oh. Hopland 51.
2: En wat is daar?
0: Daar zijn tekeningen en koffie.
2: Wow. Twee dingen die leuk zijn.
0: Elke dag open tot 5 uur. Behalve wanneer het niet open is.
2: Nu duw ik op mijn laptop op de knop voor Bluetooth.
0: Ik typ.
2: Veeg even het stof van mijn scherm.
0: Ik laat. Geniet ervan. Van wederom helemaal niets.
2: Fuck.
0: Wat doen we toch fout? We komen er wel achter. U heeft geduld. Aha.
2: Radio Centraal ASMR luisteraar simulation. We zijn geconnect. Mix.
0: Geniet ervan.

Radio Centraal, 106.7 megahertz webstereo. Centraal op DAB Plus voor Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers van ziekte.

Bon, mais je continue alors. Si c'est comme ça, je continue.

Yeah.

You are sleeping beyond the hunger. Don't you agree? Whoa, whoa.

0: Beti beti lankaki.
1: Tomber.

Voilà, het is zondag 3 mei. Dit is Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. We begonnen met de 12 of the Devil LP van Loop, The World in Your Eyes uit 1988. Spinning. Voilà, dit is Radio Cafard. Elke zondag hier op Radio Centraal. Goedemorgen.

De dochter en kleindochter van Ukwe Zawose, het duo die Zawose Queens. Met die heel goede LP Maisha, de Kusakala Kweyungu. Zoek dat maar eens op in uw dictionair. Kusakala Kweyungu. Een andere grand dame al helemaal in het noorden van Afrika, Mauritanië. Nouakchott is deze Nouramint Saimali. Komt uit haar geweldig goede LP Djembeta. Guerre, Nouramint.

Uit Nouakchott, Mauritanië, deze griotzangeres Nora Muntsay Mali, ooit ook nog lid bij Dimimint Abba van Mauritanië dus. Nora Muntsay Mali en Yeribet LP. Van Mauritanië naar Mali is niet ver, uiteraard. Het Bamako deze Mamani Keita en het Frans Ethio jazzgroepje Arat Kilo. Van Kabul tot Bamako. Madala, Mamani Keita.

Dia Madala van Mama Nikita en het Franse gezelschap Arad Kilo konden die van Kabul tot Bamako LP. We blijven in Mali met Monjoul, ofwel Monjoul Souleti. Komt uit een project Dub to Mali, een driedelige reeks van deze Monjoul. Dit is de volume 3, dit is Gwede Dub.

opname, de volume 3 van een driedelige reeks Dub to Mali, deze Monjul. En inderdaad, dit was wel degelijk dub. Goede dub. Dub to Mali, volume 3. Voilà, we verlaten Mali. We gaan naar Niger met deze Mahamadou Souleyman Mokhtar en zijn Niger EP, volume 2 uit 2023. Mahamadou Souleyman Mokhtar di Azawad.

En tweemaal muziek uit Niger. We begonnen met Mahamadou Mokhtar. Mahamadou Suleiman Mokhtar. Het zijn EP volume 2 uit 2023. En deze 100% Sahara gitaar van Etran de Leer. Amadinine. Ondertussen is de studio omgebouwd tot een kinépraktijk. Ja, ja. Voilà, dit is Radio Cafar op Radio Centraal. Het is 3 mei van 11 tot 12. Goedemiddag.

Maar die End of Suffer uit 1979 leest sympathiek de Porto Novo Benin. Voilà, we gaan over naar Côte d'Ivoire nu met Super Bitone Segou, ofwel Mamadou Doumbia Bachir en zijn volume 2 LP Sankolo.

Orlando Julius en his Afro Sounders, een 10-inch op Mukatsuku 2014. Op de A-kant staat dat James Brown nummertje van Orlando Julius, de psychedelic Afro Shop. En daarvoor Mamadou Doumbia, Bashir en de Saint Colo, omdat die volume 2 LP uit de Côte d'Ivoire, ex-lid van de Super Piton de Segou. En daarvoor Les Sympathiques de Porto Novo uit Benin. The Spirit of Voodoo, 10 7 inch uit 1969 op Pink Elephant, Voodoo Juju.

The Spirit of Voodoo, de Voodoo Juju uit 1969 op Pink Elephant. En wat staat er op dat labeltje nog? Pita Kunta Pus Erectus. Voilà, een 7-inch uit 1969. Nog 10 minuutjes Radio Kafar hier op Radio Centraal. Met onder andere deze Afrika Tam Tam en de Bolibo uit 1966. Afrika Tam.

Smith.

Die Mitron en Balam. Cabasa Loca kwam uit een maxi 12-inch Mondo Ritmo volume 1. Addis Ababa, ofwel Addis Abeba, de Red Axis, komt uit die Trips volume 1 in Afrika EP. Dit was Radio Kafar voor deze week hier op Radio Centraal van 3 mei. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Tot volgende week. Dag.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal met Dirk, die net verhuisd is van de studio hiernaast.
1: Ja.
0: Dag Dirk.
1: Net gedaan.
0: Net gedaan. U hebt dat goed gedaan. Met wat zijt je geëindigd? Het was iets exotisch.
1: Ik moet even kijken. De Red Axis. Ja. Addis Ababa.
0: Addis Ababa.
1: Niet Abba, hè? Ababa.
0: Ababa.
1: Dus, ja. Addis Abeba.
0: Ja, oké. Okay.
1: Hoofdstad van? Ethiopië, Filip.
0: Ja.
1: Trip nummer 1 in Afrika is een EP'tje.
0: Oké.
1: Okay. En ja. Daarvoor de Kabasa Loka. Ook percussie uit Afrika. Ja.
0: Vandaag gaan we het hebben over al onze...
1: Mankementen.
0: Fysieke tekortkomingen. Ja, ik ben vorige maand geopereerd aan de hand. Ik denk dat we dat al eens vermeld hadden, denk ik. Afgelopen dinsdag ben ik geopereerd aan de schouder van diezelfde armhand. Dus mijn linksarm is een beetje gehandicapt.
1: Gehandicapt.
0: Ik hoop dat je niet te veel platen gaat doorgeven aan mij.
1: Ah, nee.
0: Ik kan... Ik kan ermee werken, maar boven de schouder werken is moeilijk.
1: Onder de schouder.
0: Alles onder de schouder gaat.
1: Onder een toog.
0: Dus vandaag gaan we het hebben over armen, handen, schouders,
1: handicaps.
0: Knieën, want ja, je hebt binnenkort misschien ook wel iets aan de knie.
1: Aan de knie?
0: Ja.
1: Ik heb veel, hè, Filip.
0: Ja.
1: Ik heb veel mankementen.
0: Zoals onze poetsvrouw het vroeger zei, ik zit in de fleur van mijn sleet.
1: Zeg
0: je
1: dat?
0: Ja. Dus vandaag...
1: En dat was een Poolse?
0: Nee. Dat was een...
1: Antwerpse.
0: Mareksen.
1: Oh ja.
0: Mareksen.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die spreekt Frans?
0: Nee.
1: Fleur.
0: Ja. Koek. Vandaag heel wat ledematen en dokters. Dokters.
1: Medelijden.
0: Ja, er zijn doden. Ja.
1: Ja.
0: Maar geen echte muziek. Ah ja, Pico... Pico is
1: oh,
0: dood.
1: Oh, ik ben het vergeten. Het ik had nog iets moeten... Oh, ik ben mijn allee vergeten.
0: Ah, oei.
1: Alhoewel, ik heb hem toch bij, denk ik.
0: Ja, maar ik heb hem meegenomen.
1: Ah, jij hebt hem bij.
0: Ik heb ook mijn allee meegenomen.
1: Maar de benen van allee, de legs.
0: Ja. En de Ronettes, de zangeres van de Ronettes, was ook overleden. Ja. Ik heb gekeken en bizar, maar ik heb niks van de Ronettes. Ik dacht dat ik wel iets had van de Ronettes, maar blijkbaar niet. Wat ik heel raar vond.
1: Ik zal het eens opzoeken. Ja, ik iets heb.
0: Maar wie er ook misschien dood ging gaan, maar nog altijd leeft, is...
1: Walvis.
0: Timmy. Dus ik heb speciaal voor Timmy onze Japanse vrienden Toru en Kojima meegenomen. En zij zingen over I Want to Eat Whale.

0: Toru en Kojima met I Want to Eat Whale. Ja, maar dan in het Japans. Daar eet ze dat.
1: Ja, heb je nooit geen levertraan gezien?
0: Nee.
1: Kijk, nee?
0: Nee, heb ik nooit. Gemist? Nee, dat is van voor mijn tijd. Ja, ja. Ja. Zo erg is het nog niet aan mijn schouder en mijn hand dat ik nog herinner hoe levertraan zou smaken. Nee.
1: Ja, ik wel. Ja? Jawel, ja. Ik wel, ja. En baleinen heb ik ook veel het wasmachines moeten halen.
0: Ah, ik dacht voor de paraplu.
1: Nee, voor andere lichaamsbedekkingen.
0: Ja. Jij wist iets te zeggen over Allee Allee?
1: Ja, ik kan hem stilletjes afzetten. Ja, ja. Er is eerder deze week het WK-lied is voorgesteld.
0: Ja, ik heb het ook gezien.
1: Ja, Allee Allee. Elvis noemt hem? Elvis
0: Romeo.
1: Romeo.
0: Elvis Crespo, dat is iemand anders. Ja. Samen met een zichzelf verklaarde alternativo Sylvie Preut. Ja.
1: Melodie?
0: Sylvie Preut of zo. Ja, nee, maar bedoel, ik vind dat erg dat je van jezelf moet zeggen dat je de alternatieve scene bent.
1: Hè?
0: Dat zei ze dan ook in het journaal. En zij hebben inderdaad samen
1: het WK-lied.
0: Het WK-lied gemaakt. Ja. En,
1: op basis van
0: Van de papa. Hè? Want de papa van Elvis Romeo, of Romeo Elvis, die
1: de
0: zat...
1: papa?
0: Ja,
1: de
0: die,
1: mama?
0: Nee, de papa die zat bij Allee Allee, naar het schijnt.
1: Dat is ook zo. Ja. Maar een versie van Allee Allee, in twee landstalen.
0: Ja.
1: En dan voelde zich iemand gediscrimineerd omdat België een drietalenland was. Dus het Duits hebben ze...
0: Ah ja.
1: Zijn ze vergeten?
0: Ja, maar ja... Duitsers en zo, ik weet niet of dat we... Ja.
1: Oh, Eupen en Buttgenbach.
0: Een
1: aantrekkelijk stuk land van ons landje.
0: Ja, en we hebben dingen, hè. Hoe heet hem? Onze trainer.
1: Company.
0: Company.
1: Is dat een Duitser?
0: Nee, maar die traint een Duitse ploeg, hè, niet? Ja, en die doet dat naar het schijnt goed.
1: Ja, die doet dat heel goed. Ja. Maar ja, fijn, dus ik dacht, ik kon Allee Allee eens meepakken.
0: Allee.
1: De, hoe noem het? De Lindström en Prince Thomas remix. Allee Allee. Ja. Alleen in het Engels zeker, hè?
0: Ja. En, want het nummer op zich is geen cover, hè?
1: Nee.
0: Maar het is wel het Allee Allee gedeelte.
1: Ja, ja.
0: Dat is dat hebben ze gepikt.
1: Gepikt, ja.
0: Van
1: Allee Allee. Het is in ieder geval beter dan hetgeen dat ze vroeger maakten met Eddie Wally of met Walter Capio. Hè. We gaan naar Spanje.
0: Ah ja.
1: Allee Allee Allee.
0: Ah ja, dat is waar.
1: Dit is Allee Allee.
0: Ja.

0: De match die is al lang voorbij tegen dat die beginnen te zingen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik weet niet, gaan ze nog zingen? Of?
1: Jawel, jawel, ja. Jawel, ja. Maar dan mocht je daar zitten. Ja, dus ik vind dit wel een hele, hele goede versie.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. Maar nee, je mocht eraf zitten, want ja, iedereen kent dat. Hè.
0: Ja.
1: En iedereen heeft dat waarschijnlijk ook.
0: Ja.
1: Op vinyl, hè.
0: Ja.
1: Dus ik ook.
0: Maar de beste allee is die van boven.

0: Dat is denk ik toch typisch iets Belgisch. Hè? Dat in al die voetballetjes van ons komt altijd allé of olé.
1: Olé, ja. Ja, het zou kunnen, ja.
0: Ja. Ik dacht eigenlijk dat ik die versie van u ook had, die lange versie. Maar het is bij mij een andere versie van Allee Allee.
1: Ja, en dat is een dubbel LP met maxi's op. En er staat nog een andere Allee Allee versie op. En ook uiteraard de originele.
0: Ja,
1: ik weet nog niet welke dit is. Misschien is het wel dezelfde van die jij nu hebt.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee, we gaan eens luisteren. Nee,
0: mijn versie was de Fly remix.
1: Ah, dit is de Aeroplane remix.
0: Ja.
1: En dit is ook 8 minuten. Hè?
0: Ja, nee, die van mij was maar 4 minuutjes.
1: Ja. Zeg, en de originele, heb je die bij?
0: Nee.
1: Vond je Allee Allee goed vroeger?
0: Ja, want ik heb dus die plaats, Promises, denk ik.
1: Promises, ja.
0: Ja, voilà, dus,
1: ik heb ze ooit live gezien in het voorprogramma van Kid Creole.
0: Ja.
1: In de Brielpoort in Deinzen.
0: Ja. Ja,
1: speciaal voor Allee Allee.
0: Ja.
1: En
0: niet voor
1: Kid Creole?
0: Kid Creole?
1: Jawel. Was toen ook heel populair, Kid Creole met de hitjes. Ik weet nog niet meer hoe ze noemen.
0: Annie.
1: Stoelpigeon.
0: Stoelpigeon en Annie, I'm Not Your Daddy.
1: Ja,
0: die heeft er een heleboel gehad.
1: Ja, in
0: August Darnell, denk ik.
1: Quatamundi.
0: Ja.
1: Die was heel populair met een of LP toen.
0: Ja.
1: Kid Creole in the Coconuts.
0: Allee.

0: Dus deze week hebben we een nieuw liedje gehoord van, voor de supporters van de Rode Duivels.
1: Ja. Gaan we niks doen rond het WK?
0: Ik heb niet zo heel veel voetballiedjes, maar ja.
1: Nou, nee, het gaat over de landen die zich gekwalificeerd hebben, daar muziek van.
0: Ah ja, dat zou kunnen.
1: Dat gaan we doen, hè.
0: Ja. En dan Rick de Sadeler ertussen.
1: Ah ja, ja, dat kan, hè. Ja. Dat kan. Ik heb er nog een LP van hem. Ja. Van Rick de Sadeler, WK 1982, denk ik.
0: Ja, ja. De klassieker.
1: De klassieker, ja. Daar, daar gaat hem.
0: Ja, daar gaat hem.
1: Ik heb nog cassettes van Jan Wouters ook. Tegen Nederland, West-Duitsland. Met, noemt hem, ja, ik ben zijn naam niet kwijt. Ja, enfin,
0: Schumacher.
1: Nee, de Hollandse commentator. Jacques van Gelder, dat is Jacques van Gelder. Dat is eigenlijk geen journalist, maar een hooligan achter de microfoon.
0: Ja, maar heeft hij ook zo niet een comedy-programma gehad?
1: Dat is een comediant op zich, ja. Daar moet je een programma over hebben.
0: Ja.
1: Jacques van Gelder is eigenlijk de grootste hooligan achter de microfoon. Ja.
0: Maar goed, vandaag gaan we het hebben over de schouder en andere perikelen.
1: Body.
0: Body en de... Gaan naar een dokter, hè.

0: En jij bent uiteraard ook al onderhanden genomen aan de schouder.
1: Ja, ja. Aan schouder.
0: Schouders of schouder?
1: Het zou schouders mogen zijn, maar ik ben al aan de ene schouder tijdens mijn carrière geopereerd.
0: Ja.
1: En daar waren de pezen bovenaan die volledig waren uitgerafeld.
0: Ja.
1: En hebben ze aan elkaar gebonden en terug hersteld. Maar het is hersteld. Maar.
0: En dat is het enige dat ze gedaan hebben.
1: Aan mijn schouder?
0: Ja.
1: Of aan mijn lichaam?
0: Nee, aan de schouder.
1: Ja, nee, dat is het enige. Ja.
0: Ja, in mijn geval heb ik... mijn lichaamsbouw is zodanig dat er te weinig ruimte is voor mijn schoudergewricht. Waardoor dat de pees sneller geïrriteerd raakt van dus repetitief werk, wat ik ook doe.
1: Ja.
0: En dus de rechterschouder had ik een paar jaar geleden... was het ook, begon het wat te rafelen, inderdaad.
1: Ja.
0: En nu begon het aan de linkerkant opnieuw. En daar had ik een ontsteking, vochtvorming en ook artrose. Dus alles weggewerkt. Nu kan ik opnieuw beginnen met mijn kinesietherapie.
1: Ja, ik heb het vanmorgen gezien op de studio.
0: Ja, ik had mijn oefeningetjes gedaan in de grote studio, terwijl jij het programma maakte.
1: Ja, nog een dokter, Filip.
0: Ja.

0: Heeft de dokter voor u het mes gebruikt? Ja, want in dit geval zijn don't use this knife on me.
1: Bij mij is dat meer regelmatig een artroscopie.
0: Ja, bij mij ook. Het zijn twee kleine gaatjes die nu enorm hard jeuken.
1: Ik heb dezelfde gaatjes. Ik heb dezelfde gaatjes in mijn knie. Linkerknie. En nu binnenkort waarschijnlijk weer.
0: Ja, mijn draadje er nog wel in.
1: Ah, serieus?
0: Twee draadjes.
1: Dat groeit er vanzelf uit, hè?
0: Nee.
1: Niet meer?
0: Ze gaan het er volgende week uithalen.
1: Oké, draadjes.
0: Ja.
1: Moet het niet zien, Filip? Moet geen
0: nee, maar het is ça va. Eigenlijk, mijn hand was er veel erger aan toe.
1: Maar dat is proper.
0: Ja, dat is vorige week, een paar weken geleden, zaten de draden er nog in. En dat was een heel zigzagsteek over heel mijn handpalm.
1: Ja. Maar we gaan niet alles blootleggen, hè?
0: Nee. Dokter van Count Lasher was dat.
1: Hoe heet u een dokter?
0: Van de Velde. Een goeie dokter. Ik bedoel dan degene die mijn schouder gedaan heeft.
1: Dit is dokter Soukou.
0: Dokter Soukou.
1: Soukouyan.
0: Soukouyan.
1: Van de Gramex. Ja. Zoek.
0: Ja. Hebben ze gevonden?
1: Hoog het.
0: Dat is goed.

0: geloof dat ik u al eens de vraag gesteld heb, van hoe heet u een dokter?
1: Ja, mijn huisarts heet Spinwijn. Bram.
0: Spinwijn. Ah, Bram lijkt een beetje op mijn dokter.
1: Huh?
0: Bart.
1: Dus, en mijn kniedokter, mijn specialist, die heet dokter Loket.
0: Loket.
1: Met een Q, hè? Niet met een O, zeker.
0: Ja.
1: Een Q. Ja. Loket. En dat is in, hoe noem het? Sint-Vincentius. Ja.
0: Ik heb net een berichtje gekregen dat naar schijn dokter Robert ook een goeie is.
1: Dokter Robert.
0: Ja.
1: Ik
0: heb hem meegenomen.
1: Dokter
0: Robert. Ja.

0: was op 1 mei, afgelopen vrijdag, een rommelmarkt.
1: Ja.
0: In Bergen.
1: Bergen-Brol.
0: Ja, we moesten daar naartoe gaan, omdat dat werd ons gezegd dat we er moesten naartoe gaan, want dat is de place to be, blijkbaar. En dat is echt rommel, hè. Ik heb echt, het was rommel.
1: Ja. Ah, ik heb toch een goed singeltje gevonden.
0: Ja.
1: Ja, er gaat wel iemand jaloers zijn, denk ik.
0: Ja, maar ik heb, ik kijk dan ook naar, ik kijk niet naar vinyl, maar ik kijk dan wel wat mensen kopen en wat er te koop aangeboden wordt. Hè. En dan zie je daar mensen rondlopen met een plaat van een soort van greatest hits van Bob Marley en reggae en zo.
1: En Led Zeppelin. En,
0: maar allemaal zo die slechte, dus ook niet het goede label en ook niet de goede release. Ja. Maar ik heb het op vinyl gekocht, hè, dus dat is veel beter dan de cd. En er staan dan ook mensen te draaien met vinyl. En dat is ook altijd veel beter dan cd.
1: Nee, dat weet ik niet. Maar slechte keuze.
0: Slechte keuze vooral. Ja, inderdaad. Maar je kunt direct zien of in zo'n kraam of dat er dan iets interessant is of niet. Hè? Want je moet gewoon maar kijken naar de eerste 2, 3 platen of cd's en zie je al van, dat wordt hem niet.
1: En dan steken ze de goede of de aantrekkelijke nog vooraan.
0: Ja.
1: Dat de mensen... Ik heb wel een paar dingen gezien die interessant waren, maar die had ik eigenlijk al, zoals Blancmange. Een maxi van Blancmange.
0: Ik had inderdaad ook wel een aantal, als ik vinyl wou kopen, dan had ik wel daar wel dingen gevonden.
1: Ja.
0: Hè, maar ik koop geen vinyl en ik heb het dan ook op cd. Dus, ja.
1: Ik heb een singeltje gevonden, dat lag tussen Anderen Bagger van, hoe noemt hem, Stafke Fabri.
0: Ja.
1: Tegen een naam.
0: Ja.
1: En dat is wel leuk. Ja. Dat is wel leuk, ja.
0: Maar het was...
1: Van een halve euro.
0: Ja, ja. En je moet daar dan zitten om gezien te worden, naar het schijnt. Hè? Sommige mensen zitten daar om te zeggen van, kijk naar de passage. Maar eigenlijk is het omgekeerd natuurlijk. Je hoopt dat de passage u ziet zitten.
1: Ja.
0: Dat is meestal zo.
1: Ja. Dokter.
0: Baba en Rudy.
1: Ja.

0: days later, go see the doctor.
1: Go see the doctor.
2: Classic.
1: Ja, een classic van Coolmody.
2: Coolmody,
1: ja. God, ja. Maar dat gaat dan natuurlijk over een andere aandoening.
2: Ja, ja. Ja. Dat voor mij daarvoor ook, hè.
1: Ja, inderdaad. Het was een dokter die magische handen had. Ja, die toch wel kon zorgen.
2: Maagdelijk.
1: Ja.
2: Maagdelijk. Ja, was wel goed gebracht, hè.
1: Baba en Rudy.
2: Ja. En het is niet op CD te vinden?
1: Baba en Rudy, dat is een van die dingen die je niet op CD vindt.
2: Okay.
1: Ja. Ik vind dat heel raar, dat je daar dus niks van vindt op CD.
2: Maar als ik het vind, mag ik het dan
1: zeker kopen.
2: Zeker kopen. Altijd kopen. En hebben dingetje. Ja. Proef eigenlijk.
1: Ja, maar ik denk niet dat je het gaat vinden.
2: Nee.
1: Oh. Dus ik vind het bizar omdat dat toch...
2: Maar ik kan het wel op CD zetten. Hè,
1: ja, maar dat is niet hetzelfde. Ah. Dat is niet hetzelfde. Nee.
2: Ik ben eens curieus of dat je dit gaat kennen. Ja. Je weet over wat het gaat.
1: Ja, je hebt gezegd het gaat over de oogdokter.
2: Ogen.
1: De ogen, ja.
2: En nog iets.
1: Ja.
2: En nog iets.
1: We kennen iemand die aan zijn ogen geopereerd is. Hè? Onze vriend die van de hoe houdt.
2: Die we niet mogen vermelden.
1: Ja, hij is onlangs geopereerd aan zijn ogen.
2: Cataract?
1: Ontsteking op de oogleden. Ja.
2: Oei. Ja. Oké.
1: Okay. Ja.
2: Oog omhoog, tand om tand.
1: Ja.
2: Zijn curieus slaan.
1: Ik moet morgen naar een tandist.
2: Ja. ja. Ik ben van de week geweest.
1: Ja.
2: Ja, we gaan eens luisteren.
1: Oké,
2: Ik denk dat de zus zit er.
1: Ja.

0: Ja, ik moet dus morgen naar de tandarts.
1: Ja.
0: Eigenlijk moest ik woensdag gaan, woensdagochtend, maar dat was de ochtend na de operatie. Ik dacht van, ik ga toch passen en het uitstellen. Ja. Want er moet een kroontand gezet worden.
2: Ik ben vorige week naar de parodontoloog geweest.
0: Ik heb ervan gehoord.
2: We gaan alles prijsgeven, blootgeven.
0: Ja.
2: En heel mijn onderkaak moet eruit.
0: Onderkaak
2: moet er allemaal uit. Ja. Ja. Ik moet de Stef er eens over aanspreken, want zijn vrouw...
0: Die
2: gaat mij raad kunnen geven en tips.
0: Ja.
2: Ik moet eerst naar de kaakspecialist. En dan gaan ze zien wat ze kunnen doen of... Het gaat een dure grap worden.
0: Dat zou wel zijn.
2: Er gaan veel platen zijn dat er in mijn mond van worden gestoken.
0: Nee, bij mij is het maar één kroontand morgen. Dus ik denk dat hem nu klaar is. Dus nu zit er een tijdelijke in.
2: Ja.
0: En die gaan ze eruit halen en dan krijg ik een definitieve. Ja.
2: Ja.
0: We weten waarvoor we gaan werken.
2: Ja.
0: Maar ondertussen is mijn hand nog steeds herstellende.
2: Ja?
0: Ja, nochtans, ik heb mijn handen nodig.
2: Ja, ja.
0: Aangezien ik nog werk, hè.
2: Hands.
0: Ja. Handen heb ik nodig. Ja.
2: Ai, ai, ai.
0: Ja.

0: We hebben handen. Handen om te breken, handen om te bouwen. Handen om lief te hebben, handen om kinderen vast te houden.
1: Handen.
0: We hebben handen, handen om te wuiven, handen om te bidden. Handen om tranen weg te vegen, handen om te kunnen werken. Neem mijn hand en ik zal je leiden om de spiegels van je ziel te laten zien. Neem mijn hand en ik neem de jouwe, het belangrijkste van alles. We hebben handen. Handen om andere handen vast te houden. Om te beminnen.

0: We hebben handen om te breken, handen om te bouwen, handen om lief te hebben en handen om kinderen vast te houden. Neem de mijne en ik leid je. Handen om mee te troosten, handen om mee te groeten, handen om mee vaarwel te zeggen. Handen, handen om mee te kunnen doden. Handen die nieuw leven op de wereld kunnen brengen. Handen om te geven, handen om te nemen, te stelen, te wurgen. Handen om te kunnen eten en te kunnen drinken. Een helpende hand, een reddende hand, een vriendenhand of een dodende hand. Handen om te helpen, om lief te hebben, of handen die een mes of een pistool of geweer omkleppen. We hebben zo erg veel in eigen hand.
1: Ben jij handig?
2: Ik weet het niet.
1: Met de handen dan, hè?
2: Ja.
1: Ja, mijn één hand is nog steeds... Ik kan mijn pink nog niet gebruiken, dus... Maar het komt goed.
2: Ja?
1: Ja, handen.
2: Het komt goed, ziet er goed uit.
1: Ja. Dus Gerard de Vries.
2: Ja.
1: Of cowboy Gerard.
2: Ja.
1: Met handen.
2: Maar ja. Wat had je nu aan je hand? Iets van tunnel?
1: Nee, dat heb ik aan mijn andere hand ooit eens gehad. Dat was de carpal tunnel syndroom.
2: Ja.
1: Maar nee, dit was de Dupuytren.
2: Ah,
1: dus dat je dus op de pezen van uw hand en vooral dan richting pink en wijsvinger groeien een soort van strengen die ervoor zorgen dat uw vingers dus beginnen te plooien, dat je die niet meer recht krijgt. Ja. En dan halen ze die strengen operatief eraf en dan... Dan kun je vingers terugstrekken, maar nu kan ik voor het moment mijn vinger niet meer plooien. Maar dat zal wel goed komen. Hè?
2: Ja. Kwart voor, Filip.
1: Kwart voor, tijd voor de aankoop van de week. Gelukkig kan ik nog altijd aankopen met mijn rechterhand.
2: Ja.
1: En betalen met mijn rechterhand.
2: Ja, wat je met je hand ook kunt doen, dat heeft hem niet verruimd, dat is... Drummen of percussie,
1: heeft hem dat niet gezegd?
2: Niks
1: van muziek spelen.
2: Nee, want ik heb het bij.
1: Ah,
2: ja, ja, dus ja. Een percussienummertje van een cd'tje dat ik gekocht heb. El Ghat. Ja. El Ghat is KH, dat is een zachte G in het Arabisch. Ja. Het is een Arabisch cd'tje. Mm-hmm. Het is een viertal uit Tel Aviv, maar ze hebben alle vier een andere roots, Irakees. Pool. Ik dacht ook nog een Marokkaanse jongen en iemand uit Jemen. En El Ghat is Ghat. Zo kun je het ook misschien zeggen.
1: K-H-A-T.
2: Ja, El Ghat. En zij hebben een cd. Dat is eigenlijk een blad dat al 600 jaar bestond in Jemen. Een tijdschrift of een krant.
1: Ja.
2: En zij hebben zich daarna vernoemd. En ze hebben een cd'tje uitgebracht met verschillende nummers op, waaronder een percussienummertje. En dat heet Naksa al-Ras Part 2. En dat is eigenlijk een instrumentaal percussienummertje.
1: En dat is uw aankoop
2: dat is mijn
1: van de week?
2: Aankoop van de week.
1: Recent?
2: Wel, ik was het net aan het opzoeken. Ik dacht van wel... 2022.
1: Ah ja,
2: vrij recent.
1: Ja.
2: En de cd heet Albat Alawi op 99.
1: '99
2: van The Records.
1: Dus ja. Van ESG en zo.
2: Ja.

0: Jamsje Habibte.
1: Volgens mij, Filip, is het het label waar jij nog niet zo lang geleden een special over gemaakt hebt. Ja? Glitterbeat.
2: Ah, Glitterbeat, ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Ja, goed label, hè? Die, zo,
1: ja, ja, goed label. Ja, altijd leuk.
2: Ja.
1: Nieuw, nieuw, vernieuwend eigenlijk.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat gaat.
2: Maar ja, werd veel gezongen voor een instrumentaal nummer te zijn.
1: Ja, percussie. Ja. Weet je, je beluistert zoveel, eigenlijk de bomen door het bos niet meer zien.
2: Ja, dat klopt. En je koopt ook zoveel dat je het ook niet meer weet. Hè.
1: Dat je niet meer kan stockeren.
2: Ja. Ik heb mijn aankoop van de week van vorige week bij. Ja, ik dacht, ik had het wel voorbereid, maar ik had het blijkbaar vergeten uit mijn tas te nemen en de nieuwe aankoop erin te steken. Nu, gelukkig heb ik wel van de aankoop van de week had ik een nummer op mijn tablet gezet, dus ik kan het wel brengen. Het is Automation Studies volume 1 van Stefan Goldman. En ik heb daar ooit iets van gekocht. Wacht, ik zal het eens opzetten. Hè. Dit.
1: Ah ja, ja, ja,
2: ja. Ja, ik heb daar, dat zijn 4 cd's, niet de Automation Studies, hè, maar de vorige dat ik kocht was dit. En dat waren 4 cd's en elke cd klonk net iets anders.
1: Dus, ja, dat horen ze heel veel in Oekraïne nu, hè, en in Iran, dit soort geluid.
2: Ja, okay, ja, ja, ja. Maar dus dat is een drone muziek eigenlijk. Hè.
1: Voilà, ja, zijn drones.
2: Ja, en ja, ik vind dat er trouwens niet storend. Maar ik kan me voorstellen dat veel mensen dat wel storend vinden. Hè. Dus, maar dit heb ik nu niet gekocht. Ik heb vorig jaar trouwens nog een cd gekocht van Stefan Goldman, samen met een ensemble met meer klassieke, hedendaags klassieke muziek. En nu dus de Automation Studies volume 1. En ik zal daar dan een nummertje uitbrengen. En dat heet Council. Nu, het is allemaal, de man houdt zich bezig met ja, elektronische muziek, elektronische klanken. Hij zet dat dan in een volgorde. Er zit wel een systeem achter, maar ja, voor veel mensen gaat dat nogal ver. Maar ik vind dat zeer rustgevend om naar te luisteren. Ik heb, het zijn 3 cd's, enkel op cd. Te kopen.
1: Ja.
2: Ook een beetje raar als je dit op vinyl zou... Ja, ik bedoel, die nummers zijn op zich al heel lang en ja, we moeten dat dan onderbreken om die plaat om te draaien. Maar ja...
1: Iets voor vanavond?
2: Ik weet niet of dat... Het is vanavond inderdaad zetpil. Ik zal eens kijken wat dat er... Of dat ik het... Ik denk niet dat ik het voorbereid heb. Nee, vanavond heb ik een overzicht, een special rond Pierre Boulez. Pierre Boulez zou dit jaar 100 jaar geworden zijn. Hij is een Frans componist die ja, ook een studio mocht runnen, het IRCAM in Parijs.
1: Geen DJ.
2: Nee, nee, nee. En, het is een componist en ik heb een aantal dingen van hem gevonden die moeilijker te vinden zijn.
1: Pierre Boulez.
2: Pierre Boulez vanavond. En Pierre Boulez heeft ooit ook muziek, of zijn ensemble heeft muziek van Zappa gespeeld. Dus dat zal er ook te horen zijn. Zetpil vanavond tussen 9 en 10. Maar eerst een stukje Council. Goldman. Council van Stefan Goldman uit Automation Studies volume 1.
1: Oh.

0: Ja, het zou zomaar dus inzetpil gedraaid kunnen worden. Je moet daarvoor in de sfeer zijn. Hè? Maar ik heb de 3-CD-box al volledig beluisterd. 3,5 uur of zo, denk ik, met dit soort van klanken.
1: Ja. Ja. Ik zou er zelfs op kunnen joggen, denk ik.
0: Ja,
1: zo tragisch.
0: Het is muziek die ook niet stoort.
1: Nee?
0: Ja.
1: Ik was aan het denken, we zijn van de week naar een museum geweest. Ik weet al niet meer naar welk museum. Mijn geheugen laat me soms in de steek. En er waren ook veel klanken zoals dit.
0: Waar was het museum? In Antwerpen of, in Brecht?
1: Nee.
0: In Brecht is er een...
1: Een volksmuseum.
0: Ja, maar er is een hoeve, of nee, een ding ingestort.
1: Is dit Leenaert?
0: De hometown van Dirk.
1: Ja, hoe noemen ze het? Een schuur.
0: Een schuur
1: ingestort. Ja. Ja.
0: Meestal staan die in brand, maar deze was geblust. Ja, nog voordat ze in brand stond.
1: Er staan meer schuren in brand, zeggen ze daar.
0: Ja.
1: Ik weet al niet meer welk museum. Het was goed, hè?
0: Ja.
1: Het was goed. Het was tussen neus en lip dat we er binnen zijn gestapt. Ja. Maar ik weet niet meer.
0: Ja.
1: Help.
0: Ja. Wow, niet erg.
1: Dus in Gent. En Smak.
0: Ja. Ah ja, je was...
1: Smak.
0: Ah ja, ja. Ja.
1: Smak zijn we geweest, tuurlijk.
0: Smak.
1: Dus daar hoort ik ook van, dat soort geluiden.
0: Waarvan... Het Muka het bijhuis is.
1: Ja. De opslagplaats.
0: Ja, de opslagplaats van Smak is het Muka.
1: Magazijn.
0: Ja.
1: Cover, Filip.
0: De cover van...
1: Eigenlijk had ik er niet aan gedacht om hem mee te brengen. Ik heb dus in allerijl nog iets moeten zoeken. En heb ik ook maar iets gevonden dat eigenlijk in de trend van het programma zit.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Voetjes.
0: Ah ja, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Ik kan misschien mijn cover, mijn aankoop van de week laten opstaan, dat stoort niet.
1: Samen, ja. Ook wandelen of joggen.
0: Dus de cover van de week.
1: Ja.

0: Lee Hazelwood, hè?
1: Ja.
0: En These Boots Are Made for Walking.
1: En wie had de cover?
0: Cy Marip.
1: Ah, ja, ja, ja. Maar dat zijn die mannen van de Skinhead Moon Stomp, denk ik.
0: Ah, dat weet ik.
1: Nee?
0: Dat denk ik niet. Heb jij dat bij?
1: Nee, ik heb dat niet bij.
0: Dit is van 2020, dus...
1: Ja.
0: Into Ska.
1: Into Ska, ja. Ja. Mijn cover is iets dat de aankoop van de week had kunnen zijn. Ik had het cover van Web. Web is het groepje en zij hebben een nieuwe album uit. En dat staat vol met covers en dat heet Cover. Ik heb er... twee weken geleden...
0: Vorige week ook?
1: Nirvana? Nee, vorige week heb ik iets anders gespeeld. Omdat er toevallig iets anders zich aandiende. Maar ik had toen iets van Nirvana gebracht. Ja. De classics. En dit is weer een classic.
0: Mm.
1: Je gaat hem misschien niet direct herkennen, maar over een minuut 20 gaat dat zeker wel zijn.
0: Oké.

0: Ooit al eens een correctie laten doen?
1: Nee, ik wou hetzelfde vragen aan u. Ooit iets aan uw neus laten doen?
0: Niks. Okay.
1: Ja, ik ook niet. Nee.
0: Binnenkort misschien een knie, hè? Een prothese.
1: Ja.
0: Misschien. Ja. Dus ik heb 4 afwijkingen in mijn linkerknie.
1: Oké.
0: Okay. Ik voel daar niks van als ik sport. Dus ik pingpong stevig, dan spring ik op en neer.
1: Ja.
0: Maar daarna moet ik wel ijs leggen.
1: Ja.
0: Ontsteking of het vocht.
1: Ja. Moet ik ook doen. Eigenlijk moet ik het ook doen voor mijn schouder. Ijs leggen.
0: Ijs, baby.
1: Maar ik heb geen ijs mee. Nee. Goed dat je het hebt over je knie. Want ik heb iets klaarstaan voor u. Not just knee deep. En het is een beetje, het past perfect bij deze.
0: Ik denk dat dit een van mijn allereerste hip-hop dingetjes was. Digital Underground.
1: Ja.
0: No's Job.
1: Ja, en dit zou hip-hop kunnen geweest zijn, maar het is origineel van Funkadelic.
0: Ah, ja.
1: Not just knee deep.

0: Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat heel veel mensen dat niet snappen. Hè? Want die kennen dan enkel De La Soul, die het gesampled hebben. En vanaf dat dat dan verder gaat, dat nummer, deze Not Just Knee Deep, ja, dan is dat gewoon P-Funk. Hè?
1: Ja, en wie is P-Funk? George Clinton.
0: Ja, onder andere. Ja.
1: En de echte Bootsy.
0: Ja. Ja, de echte Bootsy. Ja, ja. Ja, ene die niet... Ene die werkt, ja. Hè.
1: Een bassist.
0: Ja, een bassist ja, ja.
1: En wat voor een vinger had jij, Filip? Springvinger?
0: Nee, Dupuytren. Dus geen springvinger. Dat is nog iets aan. Nee.
1: Ook geen soulvinger?
0: Nee, geen soulvinger.
1: Ah, ja.

0: En met de voeten alles goed?
1: Ja.
0: Ja. Ik moest vroeger steunzolen dragen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nee, ik nooit. Ja. Ik had heel goede voeten.
0: Ja.
1: Heel goed.
0: Je kon ook goed uit de voeten.
1: Ja. Voetbalvoeten. Ja. Ja. En voetbalknieën.
0: Dat
1: hebben we niet meer bij.
0: Nee, dat is...
1: Niet meer bij.
0: Nee.
1: Dat is wel in, hè?
0: Ja, wacht, ik ben aan het... zijn naam aan het denken.
1: Ton Lebbing.
0: Ja, Ton Lebbing. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, de voetbalknieën. Nee, ik heb...
0: Je had nog een springvinger bij.
1: Springvinger. Ja. Een lentevinger.
0: Ja.
1: Ja, oké.
0: Ja.
1: Mag hem?
0: Ja, doe maar.

0: Sounds and Pressure, een compilatie met Trojan muziek op Trojan.
1: Mod reggae.
0: Ja,
1: mod reggae.
0: Kip hem ook. Een goeie, hè?
1: Ik denk het, ja.
0: Ja, ik vind dat allemaal wel goede compilaties.
1: Ja, die gebruik ik vooral in dit soort programma's.
0: Ja.
1: Trojan. Ik weet niet waar ik hem gehad heb. Het is een dubbel.
0: Ja.
1: Trojan. Ja, de Soulfinger van origineel.
0: De Soulfinger.
1: De Barcase.
0: Ja, juist.
1: De Barcase.
0: Inderdaad. Ja. Ja, maar natuurlijk een hand, voet, knieën, dat is allemaal te opereren. En oké, dat doet wat pijn en zo. En misschien dat je er nadien nog last van hebt. Lastiger is natuurlijk als je iets in je kop hebt.
1: Head.
0: Ja.
1: Body.
0: Ja, head, ja.
1: Hatton. Ah, ja.
0: Hatton, ja.
1: Noemt hem Fred Wesley.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
1: Ja. Ik heb hem niet mee.
0: Ja. Blow your head.
1: Ja. Head. Zie je dat ik... Headbang.
0: Ja.
1: Headbangs.
0: Ja.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, maar goed, moet niet. Moet niet. Er zijn voldoende...
1: Lichaamsdelen.
0: Lichaamsdelen die kunnen mankeren.
1: Oh,
0: vooral in dit programma.
1: Ja, inderdaad.

0: Een klassieker. Ja? Ja, dus iets dat we eigenlijk nooit niet zouden draaien.
1: Nee. Nee.
0: Heb jij, je hebt waarschijnlijk deze Funky People Part 2.
1: Ja, dat is Roy.
0: Roy, maar heb je ook Part 3?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk het wel. Ik weet het niet van buiten.
0: Want die is minder frequent te vinden. Ik weet zelfs niet of dat die op vinyl is.
1: Kunnen ze Funky?
0: Ja, omdat daar, er staat een andere versie op, hè?
1: Van Funky. Hoe noemt de LP?
0: Funky People Part. James Brown Funky People.
1: Ik heb de paarse.
0: Part 1, Part 2. En Part 3 is zo'n blauwe. En daar heb je dus ook een Blow Your Head, maar zonder dat.
1: Dat is van. Die heb ik onderaan?
0: Ja, dat is een 1, denk ik, hè? Ja.
1: Let hem?
0: Ja.
1: Paars.
0: Ja.
1: Wil ik eens kijken van de andere, Filip?
0: Ja.
1: Nee. Ja. Niet.
0: Nee, dus. Maar er staat dus. Ja, ik vind deze versie ook wel heel goed.
1: Ja, maar.
0: Maar die vind je dan misschien op andere compilaties van Fred Wesley?
1: Ik heb die op Damn Right I'm Somebody.
0: Ja, zo kunnen.
1: Met Public Enemy number 1.
0: Ah. Ah, ja.
1: Wah, wah, wah, wah.
0: Ah. Ja, maar de wah. Maar dit is zonder de wah, wah, wah, wah.
1: Ja, ja, ja. Fred Wesley.
0: Ja.
1: Even kijken. Ik kan een track opzoeken.
0: Ja, dat moet niet, hè. Met,
1: Fred.
0: Maar als we dan toch bezig zijn met het opzoeken.
1: Even kijken, hè. Link aan de same beat. Fred Wesley. Over die Fred Wesley gesproken. Traag.
0: Ja.
1: Die Damn Right I'm Somebody.
0: Ja.
1: Van Fred Wesley kende.
0: Ja, ja. Eigenlijk is dat een nummer van James Brown zelf, denk ik. Hè?
1: Nee, van Fred Wesley zelf.
0: Ah, ja?
1: Wat de Public Enemy.
0: Maar is dat nu? Denk ik ook. Ik hoor iets spelen. Ah, nee. Ja, ja, dat was uw gsm, denk ik, die lawaai maakte. Ja. Ja. Maar goed, Blow Your Head, dus van Fred Wesley en de JB's.
1: Ja, ja, goed. Ik ben van mijn melk.
0: Ja.
1: Melk is heel slecht voor stenen.
0: Ja, inderdaad, naar het schijnt. Naar het schijnt.
1: Het. Ja. Scatta het.
0: Scatta het.
1: Weet je wat scatta is?
0: Nee.
1: Dat is Pidgin English in Nigeria. En scatta means destroyed, vernield, zot.
0: Ah ja, zot.
1: Scatta het.
0: Ja.
1: Zot was dat.
0: Scatta het, hè?
1: Scatta.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ja.
1: En Femi Kuti.
0: De zoon van.
1: Heeft dat een nummer gebracht, het heet Scatta het. Hm. En dit is de dubversie.
0: Ah ja.
1: De dubversie van Scatta het.
0: Scatta het, Femi Kuti.
1: Ja. Everybody Scatta, Scatta.
0: Het lijkt misschien wat hij te snel staat, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: En, wat
0: kan
1: ik? Ja, zal wel.
0: Oké.

0: Ik weet niet, het origineel is dat van Ray Charles. I don't need no doctor.
1: Van wie is dit?
0: Dit zijn de Village Callers. Ja, dat is op Van Pisol, de Village Callers live.
1: Van Pisol?
0: Ja, ja. Dus wel een goede plaat.
1: Ja? Ja. Een compilatie?
0: Nee, het is een concert van de Village Callers.
1: Okay. Ja, I don't need a doctor.
0: Ja.
1: Ik heb ook nog een dokter.
0: Ja?
1: Ja, maar is nog niet wakker.
0: Nee?
1: Is een nachtdokter. Night doctor.
0: Je hebt ook night nurse, hè?
1: Ja.

0: Dr. Kiss Kiss. Ja. Kenden ze?
1: Nee, ja. Ah, ja. Patty wel.
0: Het is iets waar dat ze in West-Vlaanderen heel veel last van gaan hebben. 5000 volt.
1: Ah ja, 5000. Ja. I'm on fire.
0: Ja. Binnenkort heel veel volt, hè, in West-Vlaanderen als die hoogspanningslijn er doorgaat.
1: Ah, ja. Ondergrond zit dat wel.
0: Ja, een stuk boven de grond ook. Hè.
1: Ja? Ja. Nou, het vertrekt boven water, denk ik.
0: Ja, onder water.
1: Underwater. Dat is Harry Truman.
0: Ah ja, dat is waar. Ook al.
1: Ja. Body, body, body.
0: Body, body.
1: Ja. Shake your body.
0: Ah, ja. Heel je lichaam.
1: Heel je lichaam. Ja. Niet onbelangrijk, hè?
0: Nee.
1: Verzorg je.
0: Ja, ben een kinesist.
1: Onder andere.
0: Ja.

0: Straks heel veel regen.
1: Regen?
0: Ja, ook. Ja. Ja. Maar tussen 2 en 3.
1: Ah, ja, ja.
0: Back to base.
2: Back to base.
0: Back to base. Ja, toch, hè.
1: Back is dat geen rug.
0: Ja. Daar heb ik gelukkig geen problemen mee.
1: Ah. Nee. Ik, allang.
0: Ja.
1: Lichaam en geest.
0: Ja.
1: In English.
0: Body and soul.
1: Body and soul. Ja. Van Joe Jackson. Heeft dat ook, hè?
0: Ja,
1: heeft dat ook.
0: Maar dat is een andere versie dan waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Dit is een remixversie. Ja. Die heb jij ook. Ja.
0: William
1: Onyabor.
0: Onyabor in remix.
1: Absoluut. Een van onze favorieten.
0: Ja.
1: Zeker. Gewilde cd'tjes. Toen?
0: Ja.
1: Tot dat hebben we wel.
0: Ja, want ik denk niet dat het op vinyl is.
1: Dat kunnen we weer.
0: Je vindt wel remixen op maxi's, ja, en zo, ja, ja, maar dit is een volledige cd vol met remixen.
1: Ja.
0: Van William Onyabor.
1: Body and soul.
0: And soul.

0: Stevig opgepompte versie van Body and Soul van William Onyabor.
1: Op Luaka Bob Philip, een dubbel LP.
0: Ah, toch op
1: vinyl? Toch op vinyl, ja. Een dubbel LP. 2014.
0: Ah, ja.
1: Dat is ook al 12 jaar.
0: Ja.
1: Nou, ja, ja. Snel.
0: Ja.
1: Ja, compilatie.
0: Een Turkse dokter.
2: Violet.

0: hebben een nieuwe uit, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ik heb er nog niks van gehoord. En ik heb hem ook nog niet, ik heb ook nog niet de moeite gedaan om zelf te checken of dat hem goed is of zo.
1: Deze is wel goed. Deze LP is wel goed.
0: Ja, Altingen. Altingen en Dr. Shivanim.
1: Shivago.
0: Ja, hadden we ook nog kunnen meepakken.
1: Ja, Dr. Shivago. Ja. Ik heb een moderne man bij, Filip.
0: Een moderne man.
1: Een apman.
0: Een apman. Ah ja, wacht. Ja. Momentje, want dan moet ik met een stoel wat draaien, want ik kan niet met mijn arm draaien.
1: Ook disco.
0: Disco.
1: Disco, disco. From India.
0: Dr. Ami Astahanas.
1: My body, my body has a surging fire.
0: My body is over the ocean.
1: Ja. Maar het is wel een app, man. Hè?
0: Ah ja, inderdaad.
1: Een enkele P.
0: Ja.
1: En van 1982, dus wel heel, heel.
0: Ja.
1: Ja. App, man. Enkele P. Disco from

0: soundtrack, Filip.
1: Ja.
0: Dat wist je niet, hè? Dat ik dat had, hè?
1: Nee. Ja, maar er zijn heel veel dingen waarvan ik niet weet dat je ze hebt. Ja. Je zegt altijd, ik heb heel weinig filmmuziek. En toch heb je... De helft van je Indische collectie is filmmuziek. Ja. En dan heb je nog al die andere dingen. Hè. Ja. Ja.
0: Bollywood. Bollywood. Vijay Singh. Dus de zanger.
1: Vijay Singh. Heb ik ook wel dingen van Vijay Singh. Ja.
0: Die zang.
1: Ja.
0: Die zanger.
1: Ja. Dus dat was het voor vandaag.
0: Yes.
1: Straks is het Zetpil.
0: Mm-hmm.
1: Met muziek rond het thema Pierre Boulez. Tussen 9 en 10. Maar eerst nog om af te sluiten. Ja, zeg maar.
0: Volgende week.
1: Volgende week ben ik er alleen.
0: Mono, solo.
1: Ja, ben ik hier alleen. En de week daarna trouwens ook naar het schijnt.
0: Nee.
1: Ah, nee?
0: De week daarna. Dus de week...
1: De volgende week en de
0: niet,
1: week...
0: wel niet.
1: Ah, oké. Okay.
0: 10 en 24.
1: Oké, okay, goed. Ja. Dus volgende week alleen en dan...
0: Maar wel kafaar.
1: Wel kafaar.
0: Ja. Okay. Tot volgende week.
1: Tot volgende week. Niet. Even naar de dokter bellen nu.
2: Ah, ja. Hallo?
3: Hallo Liebling, ich bin's. Ich war heute beim Doktor. Weißt du, seitdem du weg bist, er meint... Irgendetwas mit meinem Herzen ist nicht in Ordnung.
2: Mhm.
3: Das muss daran liegen. Naja, du fehlst mir eben so.

Goedemiddag, iets na tweeën weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag met Don Wacky in het tweede gedeelte is nogmaals voor Dubwave samen met Balo Ina de Air. En dat is voor binnen een half uurtje, maar eerst nog even een paar andere nieuwigheden overlopen. En u herkent deze al, Sun is Shining, nummer van Bob Marley. De zon schijnt vandaag iets minder, maar toch, wij brengen het zonnetje in huis vandaag met deze Prince Fatty remix samen met de Aggravators, net uitgekomen. En de vocal daarop die u hoort is Ronnie Davis. Hij was een van de zangers van de Tenors en later bekend ook van bij de Idols. Spijtig genoeg in 2017 is hij overleden, maar deze unreleased version moeten we u dan toch nog even laten komen. Deze Sun is Shining, Ronnie Davis met Prince Fatty, Dubwise ervoor. En nu met de

Van Maika Shemaya, uit zijn nieuwe album Natural is the Mystic, weer zo'n topplaat van toch een artiest die er steeds staat. En nog meer rubberdub, en die komt deze keer van Christopher Ellis, de zoon van Alton Ellis. Ik heb dit singeltje gekocht vorige week in Londen, als ik er een paar dagen was. In Line Vibes, de platenzaak waar dat ooit opgericht is geweest door Alton Ellis. En daar dan natuurlijk deze plaatje meegepakt. Ghetto Youth International productie, deze 7-inch met rubberdub.

Daar net nog Christopher Ellis met Rub It Up en een singeltje op Ghetto Youth Label. En dan overgegaan naar deze Shizzy Dick uit zijn nieuw album op het Tats Label, net uitgekomen, Marijuana Prayer. En daar het deze Ina Den Ai. Over naar Saint Lucia, op dat eiland resideert Taj Weeks. Heeft al in het verleden heel mooie dingen gemaakt. En nu ook weer een nieuw singeltje uitgebracht, deze Climate.

meer en prima tune van Taiji Weeks is Climate Justice. Verder met Jay Calm, hij heeft een nieuw album uitgebracht op Dubshot Records. Emotions, zijn tweede plaat al in 2 jaar tijd. En daaruit deze Calm Nation.

Calm Nation van Jay Calm, dus uit zijn album Emotion, K-Licious Music Dubshot productie. En dan nog een ritmeke opzetten voordat het de beurt is aan Dubwave. En dat wordt de Fruits Ripe Rhythm en Sinai Kings productie. En daarop staat ook een nummer van Jesse Royal. En dat nemen we er speciaal uit, want er is aangekondigd dat hij gaat optreden op het Afro Sea Festival op 15 augustus hier in Bredenen aan de kust. En dat is helemaal gratis en daar gaat er nog zelfs nog veel meer bij komen, want we hebben daar ook Impressativa en Conscience. Maar eerst deze, Jesse Royal, Give Thanks.

En dan is het tijd voor de Dubwave selectie van deze maand. Vrijdag hebben we Pleinmagazijn nog afgebroken met een sessie. Vandaag gaan we het iets rootsier houden. We vliegen er in één keer in met de nieuwe Bonnington Judah op het Zulu Vibes label met Satan Go Away.

De nieuwe Jam Melody, Things and Times, uitgekomen op het Slimma Sound label uit Groningen in Nederland. Fantastische productie. We spelen er in één keer de dub nog achteraan. Hold tight.

De nieuwe Slimma Sound, zoals we het er net al zeiden. We gaan ineens door naar de nieuwe Derija. Die heeft samen met Mecca Dread het nummer Burning. Op de Mecca Dread label, de Spiritual Food label, komt uit Frankrijk. Released in februari, is te vinden op Bandcamp. Wat mij betreft een beetje een underrated tune, die bij velen onder de radar gevlogen is, maar toch echt wel zijn plekje bovenaan verdient. Dus de nieuwe Derija, Mecca Dread met Burning.

Maca Dread in de mix met Daraja op de vocal, Burning. We gaan ineens door, want Matt Professor heeft zijn vault nog eens opengetrokken en zijn drive nog eens opgekuist, denk ik. En een hoop nieuwe dubtracks live gezet op The Dubs That Time Forgot, het album. Wij spelen daaruit bonus track number 1.

Rechtstreeks uit de Arriwa Vault, Matt Professor op het The Dubs That Time Forgot Part 2 net uitgekomen. Allemaal dit soort fantastische Matt Professor tracks. Dat brengt ons weer al bij de laatste voor Dubwave Sound. Wij sluiten af met Better World van Marky Lyrical. Die heeft op het Humble Records, Humble Rumble met Chouette Records, een 12-inch Better World uitgebracht. Here we go.

En op deze fijne dub gaan we dus afsluiten voor vandaag. Dit was weer Back to Base Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky, met Dubwave Sound, met een prima selectie alweer. En volgende week doen we dat allemaal nogmaals over op Radio Centraal. U hoort er dan meer van. Nog peace, love, respect to each and every

Hartelijk welkom bij Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 en op internet en op DAB+. We hoorden Acadian Ramblers, Antwerps-Hollandse Cajun Zydeco band van de eind jaren 90. Met David Builen, Steven Hollanders, Wim Nachtegaal en zo verder. Namaste heeft een doos oude cassettes bovengehaald en begint hier vandaag met een cassettebandje te spelen. Om 2:55 op zondag, begin van de maand mei. Nee, 2026, dat is dus al even geleden, dit cassetje.

We blijven nog even in de Zydeco muziek. John De La Fosse en de Eunice Playboys featuring Gino De La Fosse, zijn zoon. Twee Zydeco accordeonisten. Namaste, twee wekelijks op Radio Centraal 106.7 FM.

En na deze cd zal ik nog eens een cassetje moeten opzetten. En dat wordt een stukje van een oud Namaste-programma in begin jaren 2000. En daar staat een stukje Jasperina de Jong op. En dan nog wat Cajun van de Mardi Gras.

En als we dan toch cassettes gaan spelen, of aan het spelen waren, dan kunnen we ook vermelden dat het Oormuseum op Radio Centraal al een tijdje actief is. Dat zijn ook dus opgerakelde archiefartikelen uit de radiostudio vanaf de jaren 1980. Van het begin van Radio Centraal, de niet-commerciële stadszender van Antwerpen aan de Scheldekaai. Dus nu dat ik mijn cassettes kan terug beluisteren, zal er in het Oormuseum misschien nog iets belanden. En als u de website van Radio Centraal raadpleegt, ziet u een mooie foto met de vlag van Radio Centraal op de kathedraal. En dat is dankzij Daniel, de bestuursman van Radio Centraal, die dat mooie heeft geüpload. En dat oogt mooi bij het Oormuseum.

0: you.
1: Thank you very much.
2: En de Mardi Gras is nog steeds niet gedaan, want we worden eerst Acadian Ramblers, een Vlaams-Hollandse band. En nu hoort u de Henk van Damme Acadian Band, volledig Antwerpse band, met Karel en Björn Eriksson en David Bale, Steven Hollanders en zo. En er komt nog een versie achter van Eriksson Delcroix ook nog.

Alle vier bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM of DAB plus 10A en op internet de radiocentraal.be. En u bent helemaal mee met Namaste. Vandaag om 3 uur tot 4 uur. En volgende keer om over 2 weken zijn we er waarschijnlijk weer niet, want dan is het weer een live uitzending vanuit De Bist, De Kern, St. Eft Festival, laatste keer. En zo zie ik jullie weer.

We horen Don Williams met The Chieftains, de Ierse band, en gecombineerd met Amerikaanse folk, The Mountain Time Picking, ode aan mijn pa en mijn oma, zaliger, en de voorouders kunnen best nog meegenieten.

ver van de vijver in het woud. En overal de warme geur van honing.

0: dan heb ik mensen om me heen. Nee, ik ben niet alleen, nee.
1: Beste mensen, beste luisteraars, ja, namaste, weer al op de radio Centraal 106.7 FM met deze keer Boudewijn de Groot. En we duiken in de oude doos vandaag. We begonnen met oude cassettes en dan weer vinyl. Zelfs een cd is al old time.
2: Maar een muur van kristallijnen schubben.
1: Maar Boudewijn de Groot zal altijd groot blijven. En Radio Centraal ook. Zeker hier aan de grote Schelde Kai. 106.7 FM of internet of DAB plus radiocentraal.be. Namaste, 2 wekelijks op Radio Centraal. Tussen 3 en 4 op zondag.

Nog een goede 5 minuten bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tot over 2 weken. En dit is Woody Guthrie. En we gaan over nog eens naar Daryl Adams.

Another Pretty Girl, Melanie. Tot over twee weken, nee, tot over een maand, want volgende keer is live-uitzending vanuit de kern in Wilrijk met Sound Eft Festival. Tot dan bij Radio Centraal 106.7 FM. Namaste, twee wekelijks tussen 3 en 4 op zondag.

0: Dag allemaal. Ik wilde u graag het verhaal vertellen achter mijn ketting, de Bierstabiel 2000. Hoe ik eraan kom en waarom ik hem draag. En daarvoor moet ik teruggaan zo'n 10 jaar geleden, toen vriendin, zangeres Imca Marine bij mij ineens in de keuken stond in mijn toenmalige huis. Mijn vader woonde bij me in huis en had last van fantoompijnen. En Imca introduceerde bij mij de man waarvan ze dacht, die kan die pijnen weghalen, wat ook inderdaad gebeurde, met behulp van zware magneten. En zo maakte ik kennis met een bijzondere Italiaan, Bruno Santanera. Mineraaltherapeut, maar bovenal de ontwikkelaar van de Biostabiel 2000. Bruno, wat is in al die jaren nou de meest gestelde vraag aan jou over de Biostabiel?
1: De meest gestelde vraag? Echt eerlijk?
0: Ja.
1: Wat kost die? dat was altijd het eerste probleem. Ja.
0: Maar hoe weet ik nou wanneer ik positieve of negatieve energie nodig heb?
1: Nou, dat kom je dus niet te weten op een natuurkundige basis. Kom je niet te weten waarom is onmogelijk. Dus wat reageert op positief en negatief is de biostabiel. Daarvoor is het draaisysteem. Waarom als jij bent positief, hij draait negatief. En als ben je negatief, hij draait positief. Ja. En dat reguleert dus de spanning in ons lichaam.
0: Hoe krijg je? Laat het eens zien dan.
1: Nou, kijk, dus als wij nemen gewoon een biostabiel. Ja, en dan neem je dus ander biostabiel in de doosje. Hij kan door alles en hij kan draaien. Kijk.
0: Ja.
1: Zie je?
2: Als ik iedereen om me heen hoor hoe moe ze zijn, dan denk ik van, ja, hij moet bij mij echt wel werken, want ik zit vol energie, ook buiten mijn werk.
0: Waar je wel mee op moet passen. Want een magneet is zo sterk dat je hem niet in de buurt van je bankpasje houdt. En mensen met een pacemaker, die mogen de biostabiel niet gebruiken.
2: Ik merk gewoon dat het een product is wat het lichaam ontlaat van spanningen. Daardoor krijg je gewoon meer weerstand en meer energie. Dan kunnen we ons beter verzetten tegen allerlei ziektes.
0: Ik heb wel degelijk het gevoel dat de Biostabiel 2000 mij beschermt. Dus daarom, ik ben heel blij met mijn Biostabiel en ik zou hem niet willen missen.
3: Wanneer de artsen machteloos staan tegenover het vinden van de
4: oorzaak. Ja, we luisteren nu naar een commercial van de Biostabiel. En we hebben hier Nick Leijt in de studio. Die dacht, ik ga iets vertellen over de Biostabiel. Maar we hebben hier ook Jochem Kaimo. En die weet helemaal niks van de Biostabiel. Dus misschien...
5: Ik weet er een beetje van.
4: En Sjoerd weet er een beetje wat vanaf.
6: Ja, ik wil meteen zeggen, we hebben het hier nu wel over de Biostabiel 2000.
4: Oké, okay, ja. Dit is een...
6: gevolg op de originele Biostabiel.
4: Ja.
6: Uit de jaren 90. Het is niet voor niks de Biostabiel 2000. 2000, daar leefden we nog naartoe. Toen, ter tijd. En ja, zoals Tineke de Nooi net al heel mooi uitlegt, is dit een ketting die zowel positieve energie als negatieve energie.
4: Ja, en de ketting draait ook.
6: En die draait.
4: Ja, ja. Ja.
6: En die draait vanzelf eigenlijk op de juiste plek en geeft je dus de.
4: En als ik de Biostabiel zie, dan heeft het een soort, zeg maar, de kettingversie van dit yin-yang logo. Is
6: ja,
4: het
6: absoluut. Ja, ja. Ja.
4: Zilver heb je hem,
6: goud en in brons en aluminium,
4: waarom,
6: denk ik ook.
4: Waarom val je Trashcot lastig met deze Biostabiel reclame? Wat moeten we hier nou mee?
6: Ja, wat moeten we hier eigenlijk mee?
4: Ja.
6: Wat moesten we er toen mee?
4: Ja, ja, dat is een goede vraag.
6: Ja.
7: Het is het is een soort van... het is een vorm van kwakzalverij, hè, dit.
4: Ja, dat ligt eraan als je erin gelooft. Misschien werkt het wel.
7: Nou, ze hebben echt een klacht ook... aan een broek gekregen van de vereniging tegen de kwakzalverij.
4: Ja.
7: En het werd omschreven als magnetisch volksverlakken. Maar toch is het ook, als je toch naar die telcelreclame, dat was vroeger dan de hele dag, eigenlijk 's middags zag je dit soort reclames, althans in Nederland, op RTL 5, meen ik, 's middags.
6: Op alle commerciële zenders eigenlijk, ja. Kon je dit
7: zag je dit soort dingen, dit soort volksverlakkerij. En het was toch ook wel heel erg fascinerend om te kijken, omdat toch een soort van absurd... Het leek ook een soort van absurd theater.
4: Ja.
7: Om te kwakzalven, om te volksverlakken, moet je ook natuurlijk echt theater spelen, zeg maar. En dat deed Tineke de Nooi en Italiaanse...
4: Bruno
7: Santanera, de uitvinder met konijnenoortjes van de Biostabiel.
4: Ja.
7: Die speelde natuurlijk wel vrij... een soort van een vorm van theater die gewoon surrealistisch was.
8: Bierstabiel of biostabiel?
7: De Biostabiel 2000.
8: Oké, biostabiel. Ja. Oké.
4: Okay. Nou, maar voor mensen die fantoompijn hebben, dus eigenlijk pijntjes die de artsen niet kunnen vinden... Of spanningen, of er is net een 1G-mast in je tuin geplaatst.
6: De straling van computers.
4: Computers,
6: heel belangrijk. Dat,
7: Wat ook interessant is om te vermelden, is in 2004 heeft Bruno Santanera een kort geding aangespannen tegen een zekere Anton Struus. En dat is een pseudoniem. Maar Anton Struus was de beheerder van de website biostabiel.sux.nl. En die werd gehost via de website sux.nl.
4: En wie was de provider? Of...
7: Dat kan ik niet direct.
4: Sorry, dat is een grapje.
7: Struus meldde ter verdediging bij de supermarkt twee stuks zwarte kipadvocaten hebben aangeschaft. En Jehovah-getuigen hebben ingeschakeld om zijn onschuld te bewijzen. Struus werd uiteindelijk in het gelijk gesteld en de website hoefde niet te worden verwijderd. Santanera dreigde tegen het vonnis in beroep te gaan. Struus stopte toch met de website. In zijn verweerschrift van 8 mei 2004 had hij reeds aangegeven al met de website te hebben willen stoppen, voordat hij door Santanera werd gedaagd. Kort na de uitspraak op 25 mei werd de website herplaatst onder de naam biostabiel.sux.nl. Maar al daar werd beweerd niet door Struus zelf, maar door sux.nl.
4: Oké, ja. Ik vraag me af, misschien Joke, weet jij of er een equivalent is in Vlaanderen van dit soort zaken? Dat mensen met een zakje kristallen rondlopen? Of, En misschien sta je er wel heel anders in?
8: Maar zo, televisie... dingen waar dat je effectief een theatertje doet om iets te verkopen, ja, dus kwakzalverij. En soms is het ook een dunne grens tussen kwakzalverij en echte genezing. En placebo wil eigenlijk zeggen, als je erin gelooft, dan werkt het echt. Dus, en ook in de kunsten... Ik moet daar zelf ook schuldig aan zijn. Ik maak ook devices die echt werken.
4: Ja.
8: Als je er maar ook in gelooft.
4: Het is een dunne lijn van werkelijk mensen oplichten, maar ook...
8: Maar op artistiek vlak is het wel nice. Het is een performance effectief. Op dat vlak is het wel knap... dat het zo beoefend wordt voor de mainstream media op zoveel televisieprogramma's. En ook in Vlaanderen was dat. Zo bel in programma's waar dat ze echt aftroggelden. Dingen die niet werkten, maar die wel aangeprezen bleven of zo.
7: En ja, de traditie is natuurlijk ook eigenlijk heel oud, hè? Van, ik kan me herinneren dat in The Painted Bird van Jerzy Kosinski, dat boek... Dan wordt op een gegeven moment ook beschreven hoe er dan op het platteland dan... het is natuurlijk fictie, maar dan bij wijze van spreken in de 19e eeuw... er gewoon hele economieën eigenlijk bestonden die gewoon gestoeld waren op wat wij dan bijgeloof zouden noemen. Dus dan werd er gehandeld in informale ooievaarspoten, omdat het dan goed, een poedertje goed is voor de vruchtbaarheid. En sowieso ook werden mensen betaald die mensen konden goed verdienen als ze goed ooievaarsnesten konden bouwen. Dat was een teken van fertiliteit. Maar allerlei poedertjes en dingetjes van vogels, van dieren werden verkocht.
4: De snake oil, de slangenolieverkopers.
7: Ja, dat soort dingen. Ja, die biostabiel is daar ook een vorm van. Alleen is er nu natuurlijk gewoon... dit is een beetje jaren 90. Dat zie je ook heel erg aan de stijl ervan. Nu wordt verkocht ook via televisie. En nu ook via social media natuurlijk.
8: Ja.
7: Maar het staat natuurlijk in een lange traditie van theater en...
4: Nou ja, als je,
8: wat zou het nu zijn? Zo, welke producten, of ja, Temu bijvoorbeeld, verkoopt nu. En dat is gigantisch grote kwakzalverij op gigantisch grote... Het wordt altijd groter. Allee, kwakzalverij die door één persoon wordt geperformd, vind ik knap. Maar als het zo'n corporate situatie wordt, zoals Temu, die producten verkoopt die ik kapot denk aankomen.
4: Dat influencers nu de moderne kwakzalvers zijn, of een groot deel daarvan. Dus ja. die worden gesponsord of betaald door een of andere farmaceutisch bedrijf met een zalfje. Misschien is er een soort restpartij van een zalfje en dan doen ze er een ander label op en dan...
6: Ze hebben uiteindelijk allemaal heel goed naar Tineke de Nooi gekeken.
4: Ja, ik denk dat Tineke de Nooi
6: de OG-influencer is eigenlijk.
4: Ja, zelfs Alex Jones of zo, die hebben allemaal naar Tineke de Nooi gekeken.
7: Het is interessant, ik zit er nog wat meer over te lezen over die bierstabiel. En de verkoop van de bierstabiel, die gingen als warme broodjes over de toonbank. Tot 2004, want toen besteedde het televisieprogramma Tros Radar de aandacht aan. En die beweerde eigenlijk, die legde eigenlijk gewoon bloot dat de biostabiel echt totaal niet werkt. Dat het totaal geen werking, geen positieve werking heeft voor de gezondheid.
6: Dus dat natuurlijk ook
7: toen is
6: gewoon
7: dat
6: een geëscaleerd.
7: Toen is, de verkoop volledig ingestort. En toen heeft die Bruno Santanera heeft geprobeerd om Tros Radar voor de rechter te krijgen. Maar die zaak is geseponeerd. En vervolgens is hij... is die 12 jaar na die uitzending is die Bruno Santanera 1,5 miljoen folders in de regio Hilversum gaan verspreiden met daarop de tekst: dit beroemde programma, dus Tros Radar, maakt gebruik van vervalsingen, trucages, leugens of halve waarheden en manipuleert een nietsvermoedende kijker. Dit allemaal ter meerdere glorie van de zeer riant betaalde eindredactrice Antoinette Herzenberg. Ja, 12 jaar na dato, ja, het klinkt dan wel alsof je een slecht verliezer bent, maar goed.
6: Maar hij zou wel wat positieve energie kunnen gebruiken, denk ik.
7: Ja,
6: Bruno.
7: Dus daar, ja.
4: But yeah, tegen, don't tegen get high on your own supply. Ja, hè,
7: dus. Tegen een,
6: of negatieve energie, hè, dat weten
7: tegen
6: we.
7: Tegen een financieel bankroet, daar beschermt de biostabiel je dan blijkbaar weer niet tegen. Er is nu ook net een podcast verschenen. Twee jaar geleden is er een podcast verschenen. Over de ketting van Santanera. En dat is een zesdelige podcast over Bruno Santanera en zijn scam, de biostabiel. Dus als jullie er meer over willen weten, dan kunnen jullie wellicht die podcast
8: luisteren. Moeten de luisteraars hier in Antwerpen die persoon kennen, of moeten wij die naam net uitwissen?
4: Je kan twee kanten niks, op. Ten eerste.
6: Ja. Maar je kan in ieder geval twee kanten op.
4: Ja, misschien moeten we gewoon... zal ik even een pallet cleanser draaien en dan...
8: Great.
4: En dan misschien wordt het dan wel uitgewist.
8: Vergeet alles wat nu is gezegd, alsjeblieft.

0: Tot binnen 2 weken.
1: Tot binnenkort. Nick, dankjewel dat je wilde komen.
2: Geen dank. Ik ben er voor de bierstabiel altijd.
1: Ja, bierstabiel en Tineke Nooi. We love you. Ja. En we gaan luisteren naar Bygone Days. Met enige ruis op de lijn schakelen we over naar Studio 2 van Radio Centraal BE.
3: Welkom. Hoeveelste trashcode was het eigenlijk?
1: Oh ja, dat weet ik. Ja, dat is wel heel belangrijk. We hebben nog 20 seconden om daar iets over te zeggen. Het is trashcode nummer 174.
3: 174 was dit. Dus over 2 weken zijn we weer met
1: 175.
3: 175.
1: En klinkt als een jubileumaflevering. En misschien wordt het dat ook wel.
3: Ja.
1: Oké, dag allemaal.

0: die Farben.
1: Das ist rot.
2: Das ist rot. Und this is bygone days. Ich heb een vriendin uit Duitsland op bezoek. Dus ik dacht, ik neem wat extra Duitse dingen mee. Waaronder deze. Dag, lieve kinder. Dus, dag, lieve kinder. Welkom bij Bygone Days. Hier vanavond op zondag op Radio Centraal. Op de 106.7 FM. U kent het ondertussen wel. We gaan beginnen qua muziek dan met de openingstrack van de serie Onze Cosmos, of Our Cosmos, van Carl Sagan. Ik heb de Duitse uitgave ervan bij, Unser Cosmos. U krijgt zo dadelijk de openingtrack daaruit.

U herkende Eleanor Rigby van de Beatles, maar dit was de versie van Banda Plastica de Tepet Litspa. Staat op een plaat met allemaal obscure... Het is wat achtergrondnoise, misschien moet ik de deur dicht doen. Plaatje met allemaal obscure Beatles-covers. Dat is wel grappig. Interessante dingen staan erop. Misschien draai ik er straks nog eentje uit. We zullen zien. Dit is een van mijn persoonlijke favorieten hier op Bygone Days. Dit is Geechee Wiley met The Last Kind Word Blues. Het is lang geleden, dus ik dacht, ik pak hem nog eens mee.

Death van The Lion was dat. En ervoor, voor The Lion, The Tiger met Down the Road. Ik ga nog één Calypso-nummertje opzetten van mijn grote held, Wilmot Houdini. Ik ga voor het nummer Bandsman Shooting Case. Ik denk niet dat ik dat ooit al gedraaid heb op Beyond Days. Dus, bij deze, Wilmot Houdini.

0: Dat was de Vava Vaboom van Edmundo Ross. En ik heb hier Anatole's Cubans met The Moon Over Cuba Was High And So Was I. Klaarstaan. En dan gaan we daar... Ik word hier ondertussen ook gefotografeerd of gefilmd. Ik weet niet welke van de twee. Maar dat is een foto, of
1: dat? Dat is een foto.
0: Een foto, oké. Okay. Mm-hmm. Dat smaakt ook.
1: Nee,
0: nee, dit is ganz schlimm. Wat is dat, zei? Ah, dat is dein...
1: Das bist du.
0: Nee, dat war ein bisschen Brot auf dein Handy, denk ich. Naja, Anatole's Cuban, the moon. Cubans, the moon over Cuba was high and so was I.

0: Love is on the air. Love is on the air. Een tweewekelijks zondags aperitief gesprek met wisselende partners, maar altijd uw vaste waarde, Birgit Kersbergen.
1: En jawel, van die wisselende partners, daar komt niet veel meer van terecht. Maar de pret mag het niet drukken. Dus ik heb gisteren een hele fijne film gezien. Ik zal zeggen welke het is straks na het nummer. En nu doen we de Franse versie van, nu ja, luister en raad maar.

0: jullie hebben het allemaal geraden. Welk nummer het is? Oh, dat is de bedoeling. Maar praat ik gewoon nog een beetje over de muziek. En het is misschien wel leuk eigenlijk. Dit is allemaal uit de soundtrack van Je m'appelle Agneta. En dat is een film die gaat over een oer-Zweedse vrouw in een saai huwelijk. En die komt terecht in Frankrijk en daar bloeit ze helemaal open.
1: Tout le monde sourit. Un vieux couple très joli. Bonjour et

0: Jij luistert naar Eartha Kitt.
1: Appetizing young lover. The same. If you want to

Eartha Kitt met Love for Sale. En dat is nog ook uit de film van Je m'appelle Agneta, een Zweedse film, gebaseerd op een boek van een Zweedse schrijfster. En dan ook een dame regisseur die dan naar het scenario heeft geschreven. En een zeer ontroerend en grappig resultaat. Dan nog één nummertje eruit.

En omdat we nu een beetje in cabaret-revue-land zijn beland, twee keer land, ga ik naar Nederland, drie keer land. Want daar had je natuurlijk en heb je nog steeds veel cabaret. En dook bij mij op het nummer geschreven door Annie M. G. Schmid. Wat natuurlijk ook bijna... zij heeft enorm veel geschreven voor het cabaret in Nederland. En dat is een liedje dat gezongen wordt door Connie Stewart. En Connie Stewart was een... Ik denk dat ze ook al wat cabaret deed, weet ik eigenlijk niet. Ik denk vooral zangeres, maar het had nog zo'n hele... Luister maar, ze heeft zo'n hele ouderwetse... Het is ook een beetje een ouderwetse tekst. Maar ze heeft zo'n hele ouderwetse Nederlandse taal...

0: ze mag hem hebben.
1: Het wachten in het grote bed, dat was het ergste. O mijn God, het al door wachten op zijn tred. En op de sleutel in het slot, ze mag hem hebben. Zijn leugens en zijn draaierij, zijn minderwaardigheidscomplex, zijn sympathie voor Feyenoord, zijn bril, zijn sokken en zijn seks, ze mag hem hebben. Zijn auto en zijn fotoboel, zijn rot humeur, zijn romantiek, zijn dia's en zijn schuldgevoel, en ook zijn whisky.

0: Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug?
1: Ik weet het niet, meid, waarom je dat zegt.
0: Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou goed dan. Laat ze het dan ook doen. Ze mag hem hebben.
1: Ze mag hem hebben.

Kijk, daar ben ik dan anders in. Zij vraagt dat zij hem niet stuk maakt. Ik zou zeggen, maak hem maar helemaal kapot. Maar dat ben ik dan weer. Ik heb besloten om ik had iets geschreven en ik dacht, ik ga dat met jullie delen. Dus hou jullie vast, daar komt het. Mijn naam is Birgit Kersbergen. Dat wist je misschien al. Of Kersbergen Birgit, zoals ze dat in België, Vlaanderen toch meestal bezigen. Mijn accent is van de Randstad. Hallo, ken het dat ik u ken? De Randstad omvat onder andere Rotterdam, Delft, Den Haag en Leiden. Het is een verstedelijkt gebied niet ver van de zee. Den Haag bijvoorbeeld gaat naadloos over in Scheveningen. De Randstad is nu werkelijk die plek waar al die beter wetende en luide Hollanders vandaan komen. Zoals u hoort vorm ik daar een uitzondering op. Bij de Randstad ligt ook het Westland. Dat staat vol kassen, serres. Waar onder andere de Hollandische wasserbombe groeit. En dat is Duits voor tomaat. Nu eet ik zelf nooit tomaten buiten het seizoen. Een tomaat heeft echte aarde en echte zon nodig. Veel zuiderse zon voor umami in het smaakpalet. Vlak bij het Westland ligt Delft. En daar kom ik vandaan. En in Delft maken ze Delfts blauw. Dat kent u misschien wel. Ze maken er ook Delfts blauwe tegels met spreuken. Bijvoorbeeld, je hoeft niet uit een kraan te komen om een spetter te zijn. Sommige dingen zijn zo eenvoudig dat zelfs mannen ze begrijpen. En gisteren nog een jonge roos, maar vandaag alweer een oude doos. In Delft zat ik op een onaangename lagere school. Er was daar een docent die leerlingen fysiek mishandelde. Ja, dat kon toen nog. Hij pakte ooit mijn hoofd hardhandig vast. Ik was 10 jaar oud. Schudde daar stevig mee en zei, zo, ik hoop dat nu alles op de juiste plaats zit. Deze man was niet geheel van humor gespeend, maar die grap vatte ik niet op dat moment. Want ik was een onzeker meisje, overgeleverd aan ouders die zichzelf op de eerste plaats stelden. Dus die hoofdschudderij kwam zeker niet van pas. Maar ja, wie zou daar dan wel iets aan hebben? Niemand. Genoeg ellende. Op deze school heb ik het laatste jaar samen met een vriendinnetje het opstandige, stoute gedicht Ik wil niet meer van Annie M.G. Schmid voorgedragen. Aangezien ik uiteraard niet werd gekozen om een rol in het schooltoneel te spelen, had ik voorgesteld een eigen act te brengen. Het was een kleine daad van verzet en eigenheid. En onder mijn regie hadden wij en mijn vriendin gescheurde, oude kleren aangedaan, onszelf welgemaakt, ons haar in de war gedaan en stampvoetend het gedicht voorgedragen. Ah, nu moest er naadloos muziek komen, maar dat ging even verkeerd bij deze.

En dat waren natuurlijk de Violent Femmes. En het is nu 5:30 en het is halverwege, ietsje over halverwege van Love is on the Air. En u luistert nog steeds naar Radio Centraal. En u kunt dat streamen via je telefoon of zo. Heel gemakkelijk. En dan toets ik altijd Radio Centraal live. En dan op zo'n heel, heel klein pijltje. Je moet wel even je leesbril opzetten om het te vinden. En of je luistert gewoon op de radio. Want tegenwoordig heeft iedereen weer een radio op aanraden van de regering. Een radio in huis. En dan stel je hem af op 106.7. En op DAB. Niet DAP, maar DAB. Kan je natuurlijk ook luisteren. Nou, zeg. Geen reden meer om het te missen. En hier luisterde ik dan weer naar, gewoon via een plaat. Ik heb die plaat ook nog. Een langspeelplaat. Echo Beach van Martha and the Muffins. Die komt langzaam op gang. Kijk, die zit al heel ver weg. Heel ver weg zit die. Komt steeds dichterbij. Ik denk dat Martha even nog de muffins moest halen. Maar ze zijn er. The muffins are there.

Wel, jeugdsentiment. Mijn jeugd dan, hè? Niet die van iedereen, hè? Maar toen toch wel ook een bepaalde groep natuurlijk, mijn leeftijdsgenoten. Maar niet iedereen hield ervan, en ik wel. En dan had ik ineens zin van, ik heb wel zin in nog wat meer dames. En heb ik gewoon even lekker zitten googlen op metal ladies. En ik stuitte op van alles. En dit beviel mij wel. Lekker hard

Ja, zoals u merkt, dit nummer heeft allerlei fases. We zijn nu in de volgende fase beland. De melodische fase.

Onverwacht einde. Ja, dat was Ginger of Ginger. I speak astronomy. En dan heb ik nu iets klaarstaan. Dat is van Anu Junonen en Tuur Florizone. Beetje experimenteel. Ik zoek iets over hen op. En dan deel ik dat na het nummertje.

De samenwerking van Anu en Tuur tijdens hun studies aan het Conservatorium van Brussel hebben ervoor gezorgd dat ze al 2 albums hebben uitgebracht. En ze doen jazz, improvisatie, folk, techno, tango. Alles is een bron van inspiratie, staat hier. En ze hebben, het is een duo-formule, zang en accordeon. Maar zoals je hoorde, zat er ook wel wat percussie in. Dus uit Brussel, super cool. Ik vond het cool. En omdat daar zoveel accordeon zat, had ik wel zin in zo'n zoiets echt accordeon-balm. Wat is het? Musette? Balmusette? Heet dat zo? Ik denk het wel. La Roulette.

Jawel, ik heb zin in Parijs en in een glas wijn. Ergens Zuid-Frankrijk, ook goed. Toch weer een beetje terug bij Me J'appelle Agnetta.

Dat was het. Linnen van Suzanne Peters. Dat is een accordeoniste en die gaat er heel experimenteel mee om.

Ja, Bryn Terfel. Dus een hedendaagse Welsh opera- en concertzanger. En zijn foto's spreken ook boekdelen. Ontzettend geestige kop. En ik vond zijn versie erg nice. Met die geweldige rollende R. En ja, het is zover. Ik heb nog maar, even kijken, 10 seconden. En dan gaat de volgende het overnemen. Dus nu ja, graag tot de volgende keer.

introducing those teenage sensations.

Ja, ja, off the hook. Radio Centraal is ook soms off the hook. En Ongawa zeker en vast. Dit waren de Rolling Stones natuurlijk met een van uw vroege singles. Ik heet u allemaal welkom hier op 106.7 FM. Ik kijk momenteel hier naar buiten. Ik zie pikzwarte wolken aankomen. Dus ik hoop dat er geen blikseminslag komt of zo. En anders kunt u 2 uur lang genieten van heerlijke 60s en 80s en 90s gebaseerd op de jaren 60. Want ik heb vandaag het meeste van dit programma gewijd aan Lenny Helsing. Lenny Helsing is de zanger en drummer en gitarist van verschillende bands. En een van die bands die komt volgende week zaterdag spelen hier in de Jingle Jangle. Het is heel lang geleden dat ik de man nog eens gezien heb. En ik denk dat hij wel hier een leuk publiek gaat vinden. Daarvoor, ik ga hem vandaag dus voorstellen. En een van de bands die hij had is genoemd naar dit nummer. En dat is de band The Offhooks. Ik heb hier een LP meegebracht. Outside Looking In heet die LP. En daarop staat onder andere dit nummer. Zeer toepasselijk voor mij ook. I Live My Life.

Deze single is van de groep The Sorrows uit Engeland, maar ze hebben het ook opgenomen in het Italiaans. Deze versie is uitgekomen op Pi label, maar dan in Italië. En The Trains, want daarover gaat ook de groep die volgende week hier komt spelen in Jingle Jangle. The Trains van Lenny Helsing en zijn maten uit Schotland, uit Edinburgh komen ze. En ze hebben ook een versie opgenomen van datzelfde nummer.

Zo, dat was het driemaal achter elkaar. Een single van The Things uit Schotland. Met Lenny Helsing, die volgende week hier komen optreden in Antwerpen. Het was Antenna Surprise, gevolgd door What More Can I Do? En dan deze Baby Comeback. En origineel is dat nummer van de groep The Green Telescope. En dat is een groep waar dat, Lenny Helsing ook bij speelde voorheen. Dat is eind jaren 80. En daar heb ik ook een paar singles van meegebracht. Waaronder dit hier, Make Me Stay, The Green Telescope.

Nee, dit zijn niet de Liars. De Liars hebben dit nummer ook gecoverd, Lying All The Time. Maar dit is het origineel uit Nederland van The Outsiders, 1966 ongetwijfeld. Maar het is een van de favoriete nummers ook van Lenny Helsing. Hij heeft, ik ben niet zeker of hij dat nummer ook heeft opgenomen, maar nog wel andere nummers van The Outsiders, dat zal u straks nog wel te horen krijgen tijdens Ungawa. We gaan nog even blijven bij The Green Telescope, dus de voorloper van The Thanes. En het volgende nummer dat ik heb klaargelegd is A Glimpse.

Het geweldige Thoughts of a Madman. Terwijl het buiten aan het stort regenen is momenteel hier aan de Scheldekaaien. De band heet The Nomads, niet die van Zweden. Nomads, niet die van Zweden, maar wel de Amerikaanse 60s band. En dat nummer is ook gecoverd geweest.

de favoriete band van mij, van alle bands waar dat Lenny Helsing bij speelt, is ongetwijfeld The Wildebeest. En daar heb ik heel veel van. En ik heb er ook een heel veel van meegebracht vandaag. Ik kreeg zo net het nummer One Minute's Time, het B-kant van de single Lucinda, dat ik al wel een paar keer heb laten horen hier tijdens Ongawa. De volgende instrumental van The Wildebeest heb ik denk ik ook nog nooit laten horen. Moose Scraper, op het label Sympathy for the Record Industry.

Dat zijn weer een aantal singles van de Wilde Beast achter elkaar. Ik kreeg de instrumental Argy Bargy op het label Smart Guy, gevolgd door Pointless op het label Slovenly. Deze Rudolph Ruin is op het label Norton Records. En je hoort heel duidelijk de Bo Diddley beat. Ja, de mannen houden heel veel van Bo Diddley. Ze hebben een aantal nummers met die beat opgenomen. En u krijgt nu even de grootmeester zelf aan de... Even kijken, wat heb ik klaar? Ah ja, oké. Okay. Dus krijgt hij Bo Diddley nu zelf met Diddling.

Voilà, dat was het nummer Hidden Charms. Deze versie, de gezongen versie, is van Link Wray uit 1966. Maar het is origineel al 8 jaar ouder. In 1958 schreef Willie Dixon dat samen met zijn band. En de zanger toen was Charles Clark. En de Wildebeest dus met Lenny Halsing, die hebben dat ook opgenomen in 1995. Dit zijn de Wildebeest.

Don't Give Me No Lip Child, een song met een serieuze geschiedenis. In 1964 werd deze allereerste versie opgenomen door Dave Berry. Ja, diezelfde man die het ongelooflijk irritante nummer The Strange Effect on Me heeft opgenomen. Maar deze versie is nog altijd de beste, vind ik, 1964. En het heeft geduurd tot 1976 om opnieuw een cover daarvan tegen te komen, namelijk door de Sex Pistols, toen dat Glenn Matlock er nog bij speelde. En die versie is dan later terechtgekomen op The Great Rock'n'Roll Swindle. En dan heeft Glenn Matlock het zelf nog een keer opgenomen met The Rich Kids, samen met Mitch Ure van Ultravox. En datzelfde jaar ook nog eens samen met Sid Vicious, ja, de twee bassisten van de Sex Pistols, samen in één band. The Vicious White Kids heette die. En dan was het nog eens wachten tot de Head Coach het opnieuw hebben bovengehaald. En dan hier ook de Wildebeests. Hoort maar naar hun versie. Even kijken. 1996.

Ook weer zo'n nummer met een rijke geschiedenis. Het nummer Just Like Me. We kennen het allemaal, deze versie. Dat ook een hitversie is geweest in Amerika van Paul Revere en de Raiders uit 1966. Maar ze hebben dat nummer overgekocht. Ja, ze hebben een paar duizend dollars neergeteld aan Rick Day, de schrijver en zanger van de groep The Wild Knights uit 1965. Daar komt het origineel vandaan. Maar ook de Wildebeest hebben dat nummer gecoverd.

Ik heb weer een vrij zeldzame EP van de Pink Floyd, toen dat er nog de voor stond. Candy and the Current Bun, zo heet deze. En dat komt uit een Spaanse EP uit 1966, geloof ik. Ja, ik kan nu nog wat 60's singles laten horen, die allemaal wel ergens kunnen gelinkt worden aan de goede smaak van Lenny Helsing. Want de man is ook een geweldige collectioneur. Hij heeft een ongelooflijke collectie van 60's. Heel veel beat en nederbeat, want dat is toch wel zijn echte roots. En in mindere mate, maar altijd veel beter dan mijn eigen collectie van Amerikaanse garage rock. In elk geval, ik zal blij zijn dat ik de man opnieuw kan terugzien. Dat is geleden van, even denken, ik denk dat het moet geweest zijn rond 2006. Wanneer dat ik met The Ambassadors optrad op een festival in de buurt van Brussel. Toen speelden de Thanes zelf daar ook. Dus het is toch al wel 20 jaar geleden. Even kijken, wat heb ik nu klaargelegd? Een volgende single op het label Metronome van de groep The Rocking Ghosts. Dit is de B-kant, Take a Heart.

you make it food for you, then you give it back. Oh, you shouldn't.

eerst kreeg je nog een geweldige versie van Jack the Ripper door Casey Jones en The Governors. Gevolgd door Bald Headed Woman van de JJ's en dan deze Mr. G van de Tony Hendrick 5. En we gaan verder met een geweldige classic. De single is enorm duur intussen geworden. Ik ben blij dat ik hem al een jaar of 30 geleden heb kunnen vinden, want het is onbetaalbaar geworden nu. De groep heet Rupert's People en dit is een bekantje, Dream on My Mind.

het geweldige When You're Dead van de groep The Ghost. De single kwam uit op het label Gemini. En daarvoor nog de Belgische single Is It True van The Ropes. En daarvoor ook nog UI van The Rugbees. En we gaan nu naar The Wildebeest opnieuw. En u krijgt straks ook nog wel The Thanes te horen. The Wildebeest met een nummer, het is een cover. Origineel is het van de groep Wimple Winch. Ik wou de single meebrengen, maar ik ben het gewoon vergeten. Dit is dan de versie van het nummer Save My Soul. In 1976 kwam dat uit. En ik ken nog twee andere covers, namelijk van de Lime Spiders en de Celibate Rifles. Alle twee uit Australië. Maar dit is dus een Engelse. Het origineel ook trouwens, want de Wimple Winch die kwamen uit Liverpool.

Zo, dat was iets sneller gedaan dan ik had gedacht. Het nummer Your Mind van The Wildebeest en daarvoor ook nog Face uit een andere LP van diezelfde Schotse band. En waarom al die tunes? Ik heb voornamelijk The Wildebeest laten horen, dus maar in het begin ook The Thanes. Omdat The Thanes die komen nu zaterdag naar de Jingle Jangle hier op het eilandje. En in het voorprogramma speelt een Belgische-Italiaanse band uit Brussel. Even kijken, wacht, hoe heet het nu weer al? The Outer Space, ja. Ik ben benieuwd, want ik ken de groep niet, dus ik ben benieuwd wat zij gaan brengen. Maar het belooft wel een leuk 60s avondje te worden daar in Jingle Jangle. Dus met The Thanes, met daarbij Lenny Helsing. En een van de vele bands van die man uit Edinburgh is de groep The Offhooks. En hier zijn ze opnieuw met het nummer Wild About You.

Ja, achtereenvolgens kreeg je nog de Wild About You van de Offhooks. Dan de Green Telescope, een andere groep van Lenny Helsing met Face in the Crowd, gevolgd door Another Chance. En dan deze Touch van The Outsiders met als zanger Wally Tax 1966. Dat is toch wel de favoriete groep, denk ik wel, van Lenny Helsing, de drummer en soms gitarist en vaak ook zanger van al die bands. En hij komt dus zaterdag naar de Jingle Jangle. Hij speelt donderdag ook al in Brussel, in Jette, ben de naam van het café vergeten. En vrijdag waarschijnlijk ook nog ergens, maar dat ben ik ook al vergeten. Kijk het nou op internet, je vindt het wel. En dus zaterdag dus hier in Antwerpen. Even kijken, ik heb nog een 2 minuten voor nog af te sluiten met hun versie. De versie van de Trains, van het nummer Touch. En ik ben hier binnen 2 weken terug voor een volgende aflevering.

Radio Centraal op zondagavond. U luistert naar een vervanging voor ware taal. We zijn begonnen met een nummertje uit Songshan van Jeroen van Herzelen en Stefan Galland. Chinese Fireflies. Wara heeft mij laten weten deze ochtend dat hij vervanging zocht. Ik zat al op de tram richting Antwerpen, dus heel veel muziek heb ik niet bij. Hetgeen wat ik online nog kon vinden, heb ik meegebracht, waaronder deze Sam Hine van Linda Buckley, componiste die muziek schreef voor het Maxwell Quartet. En dit is een nummertje uit een cd'tje, Thar Farage. Linda Buckley, Sam Hine.

Samhain van Linda Buckley. Traditie, strijkkwartet en elektronica samen op Thor Farage. Het Maxwell Quartet. Met dus muziek van Linda Buckley. Vorig jaar verschenen, en dit is al iets ouder, Unity in Diversity van Goran Kaifes. U luistert naar een vervanging van Warre Taal.

vraagt zich hetzelfde af als ik. Wat is er gebeurd in de wereld en met Radio Centraal? U luistert naar Ministry Over the Shoulder en het zou normaal gezien Warentaal zijn, waar het niet dat waar er niet is. Vandaar dus even een vervanging, want ik kwam hier net binnen en zag dat het hier redelijk leeg was. My Hands Are Yellow van de Del Byzantines. Tot 9 uur en dan krijgt u Zetpil op Radio Centraal.

is Taboe van Ronaldo en Love uit een gelijknamige plaat uit eind jaren 80, denk ik, 89, 90. Volgende week zaterdag is er een concert in de Singel met muziek van Julia Wolf, Anthracite Fields. En dit komt uit die plaat Anthracite Fields van Julia Wolf, The Bang on a Can, All Stars en muziek daaruit. En dat kan u dus volgende week integraal volledig horen in de Singel.

Radio Centraal op zondagavond tussen 9 en 10. Dit is uw tweewekelijkse portie Zetpil. We zijn van start gegaan met Jonestown. Jonestown, een stadje in Guyana dat in 1978 heel bekend geworden is. Eind van het jaar, ergens in november, dan pleegde collectief een 900-tal mensen zelfmoord onder leiding van Jim Jones. Wereldnieuws was dat en Frank Zappa heeft daar muziek voor geschreven met zijn Barking Pumpkin Digital Gratification Consort. Vond u dat nummer, deze compositie, op een plaatje genaamd Boulez Conducts Zappa? De vraag is natuurlijk of Boulez wel degelijk Zappa geconducteerd heeft, want het kan evengoed iemand anders geweest zijn. In ieder geval, Zappa was vol bewondering voor het werk van Pierre Boulez en hij mocht dan ook werk aanleveren ergens begin jaren 80 om dat te laten spelen door het ensemble Intercontemporain. En dat werk verscheen dan op Boulez Conducts Zappa, The Perfect Stranger. En daaruit hoort u dus werk dat Zappa eigenlijk schreef voor zijn synklavier en niet live werd gebracht. Jonestown dus. Vandaag krijgt u wel werk van Boulez. We gaan daarmee nu beginnen. Het is een vroeg werk van Pierre Boulez uit 1958 dat hij schreef voor de Donauschinger muziektagen. En zelf was Boulez daar niet echt tevreden over. Het is het werk Poésie pour pouvoir. En hij had dat geschreven. Hij had een tekst geschreven, gelezen van Henri Michaud en vond dat zeer interessant. En vond het dan ook noodzakelijk om, gezien het de tijd was dat men ook gebruik maakte van digitale tape en dergelijke, om dat digitale tape, wat digitaal is uiteraard, of wat men digitaal kan noemen in die periode, ging het vooral over tape-opnames en zo, uit oscillatoren en dergelijke. En Boulez, ja, dat was in. En Boulez dacht van, ja, ik moet dat ook doen. Alhoewel dat hij vooral met seriële muziek bezig was en had dan dit werkje geschreven voor die Donauschinger muziektagen. En had daarvoor 3 orkesten nodig en een magneetband. En dan kreeg je dus dit werk, dat eigenlijk, denk ik, maar 1 keer is opgenomen en je vindt het eigenlijk ook niet zo vaak terug op cd. Ik heb het gevonden op een cd-boxje met muziek uit de Donauschinger muziektagen, periode 1950-1990, met dus werk onder andere van Boulez, maar ook van andere componisten die werk schreven voor die muziekdagen. Dit is Poésie pour pouvoir. Het werk duurt toch een kleine 19 minuten. En dit is dus werk van Pierre Boulez, waar hij zelf niet zo tevreden over was. Pierre Boulez was iemand die altijd verder bleef werken aan muziek die hij schreef. Maar het kan wel een aanleiding zijn geweest voor een ander werk waar hij wel tevreden over was, Réponse, waar hij dus ook gebruik maakte van tape. Combinatie van tape muziek en live muziek. Dit is Poésie pour pouvoir.

Je ne comprends plus.

Oh,

Een zeer atypisch werk van Pierre Boulez, Poésie pour pouvoir, uit 1958. En bij mijn weten is er maar één opname van. Je vindt deze opname af en toe dan terug op bijvoorbeeld Erato, denk ik, maar ook op een cd-boxje met muziek uit de Donauschinger muziektagen. Boulez zelf was daar niet echt tevreden mee. Het is ook een beetje, ja, het heeft de tand des tijds niet doorstaan. En het is ook misschien omdat Boulez zich had laten doen door wat in die dagen wel in was. Je neemt een tape en je zet er wat muziek over en dan ben je in. Maar Boulez was zo niet en vandaar dat hij daar niet tevreden mee was. Het was pas ergens begin jaren 80 dat hij een werk maakte waar hij wel heel tevreden over was, Réponse genaamd, waar ook de tape gecombineerd werd met live muziek. We blijven bij Boulez en zijn IRCAM. Het IRCAM, het instituut in Parijs, waar er onderzoek werd gedaan naar nieuwe muziek. En Boulez was daar directeur van. En een van de figuren die daar ook ronddwaalde was Jonathan Harvey, de man die bezig was met spectrale muziek en die in het IRCAM alle technologie tot zijn er beschikking had om een werk te maken dat heette Mortuus Plango Vivos Voco. En die tekst stond op de tenorklok van een klok dus uit Winchester Cathedral. En daar had hij een opname mee gemaakt, gecombineerd met gezang van een jongen die niet toevallig ook de zoon was van Jonathan Harvey. In 1980 was dat, maakte hij een opname op 8-track tape. En dat leidde dan tot deze Mortuus Plango Vivos Voco.

1980 gemaakt in de IRCAM studio in Parijs. Toen nog onder leiding van Pierre Boulez. En daarmee zijn we begonnen. Pierre Boulez, herinner u nog. En ik was vergeten te zeggen dat Pierre Boulez in maart moest hij nog leven, 100 jaar zou zijn geworden. Maar niet dus, geen 100 jaar. Ook niet voor Jonathan Harvey, die ondertussen toch ook al een tijdje overleden is. Een van mijn favoriete elektronische composities, Mortuus Plango, Vivus Voco. En 1978 maakte Jörg Hüller deze Arcus. En ook Jörg Hüller was iemand die samenwerkte met Pierre Boulez en het Ensemble Intercontemporain. En dit is dan ook een opname van het Ensemble Intercontemporain. Arcus is een werk gemaakt voor 17 muzikanten en tape. En dit is Jörg Hüller.

Jörg Hullers en Arcus. Met het ensemble Intercontemporain, dus van Pierre Boulez. En waarmee we begonnen zijn, daar eindigen we ook mee, namelijk Boulez Conducts Zappa. Daarnet muziek van de synclavier en dit is effectief werk gespeeld door het ensemble Intercontemporain van Frank Zappa. Dat was het voor Zetpil deze avond, tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil. Naval Aviation in Art, tot volgende keer.

De galerij opende met Yearning, uitgevoerd door Oliver Nelson, Eric Dolphy, Bill Evans, Paul Chambers en Roy Haynes. Die was op drums. En deze kerel, die wordt deze maand 100 jaar.

Die Heliocentrics, gevolgd door Afrobeat, gemaakt in Australië toch wel. Black Jesus Experience. Ze hebben trouwens een website, krek hetzelfde, blackjesusexperience.com. Van hen hoorden we Mulatto.

De afgelopen jaren is er een flink stukje gezaagd over de lockdown en wat die zo allemaal heeft uitgericht met het mensdom. Maar er waren ook een paar positieve kanten aan het verhaal, vooral op muzikaal vlak. Chaton Laveur is daar een voorbeeld van. Het Luikse koppel Pierre Le Chien en Julie Odeur sloot zich op en kwam met de groep op de proppen. Het project bleef niet opgesloten tussen de muren van de slaapkamer, want ondertussen is het duo een gerenommeerde naam in de vooral Franstalige underground scene. Het tweede album, Labyrinthe, werd opgenomen in de Studio Claudio in Parijs, met producers Vincent Hiver en Margot Beauchardon. Muzikaal freewheeled het tweetal hier verder tussen experimentele krautrock, indie rock en soms pop. Al was het geen race tegen de klok. U hoorde Contre la Montre. Het gaat niet goed met de wereld. Het lot van miljarden mensen lijkt in handen te liggen van een paar dolgedraaide alfamannetjes. Daartegenover probeert het geflipte analoge duo Borokov-Borokov een tegenwicht voor te vinden. Ontstaan in de riolen van de Antwerpse underground, en wellicht bivakeren ze daar nog wel regelmatig, maar ondertussen in heel Europa de kwaliteitsstempel toegediend van een van de beste feestorkesten van dit moment. Ongegeneerd getoeter, handjes in de lucht, bakjes op de grond, losbollen of gewoon traantjes in de ogen. World War II. De titel boezemt ons angst in. Is een avontuur. Een plaat die alle dimensies van het dansgenre bezoekt en geen enkele uit de weg gaat en daarom zelfs uiterst geschikt is voor de luie zetel. Zoals steeds laat Borokov zich omringen door schoon volk. En dat is zo ook het geval op World War II. Klote titel, inderdaad. De centrale figuur is Younis, die ook achter de knopjes zijn ding deed. De plaat is een collectief project geworden, een elektronisch universum waarin verschillende stemmen, talen en persoonlijkheden samenkomen onder leiding van wat je bijna de machinist van dit geheel zou kunnen noemen. Hier is voor het eindakkoord van deze moirée voor vandaag, met enkel Belgische muziek, de track Alice. Een avontuurlijk nummer vol verschillende stijlen waarop Younis een prominente rol vertolkt. Waarna de echte finale volgt. Killing, dying, hurting and crying. Met Lizard. Een duistere klankbom die de plaat, en dus ook deze uitzending, afsluit met intensiteit. Tot volgende week.

Thank you.

Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel via DAB Plus, kanaal 10A, hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Beltane Day, Dark Poem was dat. Het is inderdaad straks Beltane, het vruchtbaarheidsfeestje van de god Belenos, oftewel de zonnegod. Het echte begin van de lente dus. Hier is een bloemetje, het zijn lilas, van Jacques Brel, voor Madeleine.

Dementaliteit, die hadden een rhododendron in bloei staan. Nog een bloemetje van Louis Armstrong. Een azalea.

0: Jethro Tull met Who Can It, Who Can It, Beltane. Vandaag Beltane, het feest van het vruchtbaarheidsfeest van de zonnegod Belenos. En de zonnegod, die moeten we volgen, hè? Hier zijn Feathers and More Alive in de Hopzak, de vorig jaar in juli met een kopperke van Xavier Rut, Follow the Sun, Feathers and More.
1: Een liedje dat wij hebben leren kennen door een van onze favoriete tv-programma's. Dat is Arnoud Houwe, die altijd op schok gaat. Als hij langs de Middellandse Zee ging, dan was de aftiteling van het programma het volgende nummer. En dat bleek van een zekere Xavier Roux te zijn.

On the Road to Find Out. Dat was Cat Stevens uit 1970. Cat Stevens, al een tijdje ook gekend als Yusuf Islam. Of gewoon Yusuf zelfs. Ja, en nou ben ik hier even met een draad. Kwaad natuurlijk. Ah ja, we gaan veren, denk ik. Ja, de Neil Young en Crazy Horse van het album Zuma, through my sails. Through my sails. En dan is er weer een probleemetje. Of toch niet?

0: Drifting, dat was Tim Buckley en de Star Sailor Band. Ja, want van de nacht zijn er een hoop sailors door de Israëlische soldatjes opgepakt en boten motoren kapot geslagen, heb ik gelezen ergens, en bootjes op drift. De Israëlische marine heeft 175 actievoerders van de vloot, de Global Summit Flotilla, opgepakt deze nacht. En dat was aan de kust van Kreta, nog zo'n 600 mijl van Gaza uiteindelijk. Ik denk dat er een dertigtal zijn schepen die dus ja, geënterd zijn. En ja, er zijn er nog een 20 onderweg, hopelijk. Spannend nieuws dat alle minuten updates kan krijgen. Dus drifting en dan, ja, had ik hier iets klaarstaan, ik weet niet meer wat.
1: Hier.
0: Ja.
1: Hier.
0: Wat de kind, wat is dat? Ja, maar gewaast, maar... Ah, ja, ja. Driftwood.
1: Wayfaring stranger.
0: Ja, zet het dan op, ik kind.
1: Traditional number?